0: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 uur tot 9 uur ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen, doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
1: Natuurlijk vertellen we je alles over het luisteren via DAB+, onze gratis app en internet. Dus ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus.

zomer sluit je af met de mooiste muziek. Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. Maak deze avond ook kans op kaarten voor I'm Live. Dit jaar met 2 festivalweekenden aan de IJzeren Man in Vught. De Summer Night Top 100. Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur alleen op Rivierenland Radio.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard Universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5000 migranten zonder papieren, onder wie 1900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Altena kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 tot 9 ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen. Doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
1: Natuurlijk vertellen we je ook alles over luisteren via DHB+, onze gratis app en internet. Dus, ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard-universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit de rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5000 migranten zonder papieren, onder wie 1900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio. In Mierlo kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

De zomer sluit je af met de mooiste muziek. Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. Maak deze avond ook kans op kaarten voor I'm Live. Dit jaar met 2 festivalweekenden aan de IJzeren Man in Vught. De Summer Night Top 100. Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur alleen op Rivierenland Radio.

0: schrijven?
1: Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenlandradio.
2: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard Universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Os kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 uur tot 9 uur ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen, doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
1: Natuurlijk vertellen we je alles over het luisteren via DHB+, onze gratis app en internet. Dus ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio.
1: Vier nog één keer met mij de zomer.
2: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september.
3: De jeugd van tegenwoordig. Fleming.
2: En Ronnie Flex en de fam. Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
4: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio.
2: Wow.
1: Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg
3: hallo, ik ben die, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio.
1: De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio.
3: Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl.
1: Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
4: Goedemorgen, dit is het nieuws van 6 uur.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Amerikanen dreigen Iran economisch ongekend streng te isoleren. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, volgen er komende week nieuwe maatregelen. De combinatie van economische druk en de blokkade in de straat van Hormuz moet er volgens Bessent voor zorgen dat niets de Iraanse havens nog in of uit kan. Volgens vicepresident Vance is het verlagen van de olie- en benzineprijzen voor de Amerikaanse burgers nu de belangrijkste prioriteit. In het bosgebied tussen Elst en Veenendaal woedt op dit moment een natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio Utrecht gaat het om een deel van de Remmerdense heide. Het vuur beslaat zo'n 4500 vierkante meter en er zijn twee bosbrandbestrijdingspelotons ingezet. Verder wordt met watertransporteenheden extra bluswater naar het gebied gebracht. De brandweer blijft tot nader orde ter plaatse bij de natuurbrand. In Frankrijk is een tiener van 15 opgepakt in verband met de dood van twee brandweermannen vorige maand. Ook zijn 22-jarige broer werd aangehouden, maar die mocht later weer naar huis. Waar de tiener precies van wordt verdacht, is niet duidelijk. De brandweermannen kwamen op 21 juli op een melding af van een brand in een dennenbos. Omdat het vuur razendsnel om zich heen greep, werden ze ingesloten en konden ze niet meer ontkomen. De spuitgasten zijn postuum onderscheiden. In Oosterhout in Brabant is vannacht een man in een woning gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer was aanspreekbaar. Hij is voor verdere behandeling naar een ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de situatie is ook een traumahelikopter ingezet. Naar de verdachte van het steekincident wordt nog gezocht. De toedracht van de steekpartij in Oosterhout wordt door de politie verder onderzocht. Het weer, iets minder drukkend, maar opnieuw tropisch, met pieken rond de 38 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
6: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
7: Dit is Nico en ik luister Rivierenland Radio langs de Leidse Rijn.

0: Het kwik loopt de komende uren razendsnel op en er is volop zon bij een matige wind uit westelijke richtingen die in elk geval gedurende de ochtend weinig tot geen verkoeling biedt. Rond een uur of 11 is het vrijwel overal al tussen de 30 en 35 graden. Vanmiddag nemen de tropische omstandigheden nog verder toe, met name in Twente, de Achterhoek en Zuid-Limburg, waar de temperaturen lokaal de 38 graden zullen aantikken. Aan de kust staat een bries uit het westen en daardoor is het aan zee iets aangenamer met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Het voelt ook iets minder drukkend aan door een dalende luchtvochtigheid. Vanavond wordt het benauwd, blijft nog tot middernacht tropisch warm met temperaturen tussen de 27 en 30 graden. De wind neemt langzaam in kracht toe en draait naar het noorden. De minima schommelen dan tussen de 15 en 20 graden. Gedurende de late avond en nacht kunnen er lokaal ook enkele onweersbuien ontstaan. Morgen is het broeierig met lokaal enkele buien en opnieuw tropische temperaturen tot ruim boven de 30 graden. De uitzondering is dan te vinden in het noorden en noordwesten. Daar blijft het iets frisser met temperaturen tussen de 18 en 22 graden. Op zondag is het in heel Nederland gedaan met de hitte. Op de Wadden wordt het dan 20 graden en rond de 24 graden in Limburg. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: De mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 14 augustus. Op 14 augustus 1935 zette Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt zijn handtekening onder de Social Security Act. Daarmee ontstaat het Amerikaanse stelsel van ouderdomspensioenen en sociale zekerheid. De wet vormt een belangrijk onderdeel van de New Deal en heeft grote invloed op latere sociale wetgeving wereldwijd. Op 14 augustus 1947 wordt Pakistan onafhankelijk van het Britse Rijk. De opdeling van Brits-Indië in India en Pakistan leidt tot een van de grootste volksverhuizingen uit de geschiedenis, waarbij miljoenen mensen de grens oversteken. De onafhankelijkheidsdag wordt jaarlijks uitbundig gevierd in Pakistan. Op 14 augustus 1954 trappen Alkmaar 54 en Sportclub Venlo af voor de eerste officiële wedstrijd in het Nederlandse betaalde voetbal. Alkmaar 54 wint met 3-0 en Klaas Smit maakt het allereerste doelpunt. Deze wedstrijd leidt een nieuw tijdperk in voor het Nederlandse voetbal. Vandaag is de geboortedag van onder andere zangeres Sarah Brightman, acteur en komiek Stephen Glenn Martin, zangeres Maddie Prior en zanger Eddie Wolfgram. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

De zomer sluit je af met de mooiste muziek. Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. 100 heerlijke zomerhits, vakantieklassiekers en feel-good songs om nog één keer volop van de zomer te genieten. Luister via DAB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl. De Summer Night Top 100. Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur, alleen bij Rivierenland Radio.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar. Op thuistestenkopen.nl.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten? Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Rivierenland Radio. Headlines.
8: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Amerikanen dreigen Iran economisch ongekend streng te isoleren. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, volgen er komende week nieuwe maatregelen. In het bosgebied tussen Elst en Veenendaal woedt op dit moment een natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio Utrecht gaat het om een deel van de Remmerdense heide. In Frankrijk is een tiener van 15 opgepakt in verband met de dood van twee brandweermannen vorige maand. Ook zijn 22-jarige broer werd aangehouden, maar die mocht later weer naar huis. In Oosterhout in Brabant is vannacht een man in een woning gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer was aanspreekbaar. Hij is voor verdere behandeling naar een ziekenhuis gebracht. Het weer iets minder drukkend, maar opnieuw tropisch, met pieken rond de 38 graden bij een matige westenwind. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio.
9: Rivierenland Radio.
10: In Eershoek kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
9: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

0: Nederland Radio Info.
1: Parels van de Stad vindt plaats 12 en 13 september op Wiekerhaven in Amsterdam. Dat geldt als een van de grootste urban en hip-hopfestivals van Nederland. Het festival brengt meer dan 150 artiesten samen, verdeeld over 9 stages en een mix van hip-hop, R&B, Afro House, Latin en pop. Verwacht optredens van Heel Kleine, Broeder Liefde, Jonna Fraser, Jade Lauren, Monica Geuze, Donny, Aylee en Pook zijn een aantal namen. Meer informatie vind je op de website parelsvandestad.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

De zomer sluit je af met de mooiste muziek. Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. Maak deze avond ook kans op kaarten voor I'm Live. Dit jaar met twee festivalweekenden aan de IJzeren Man in Vught. De Summer Night Top 100. Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur alleen op Rivierenland Radio.

0: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 tot 9 ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen. Doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
1: Natuurlijk vertellen we je ook alles over luisteren via DHB+, onze gratis app en internet. Dus, ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus. Rivierenland Radio.
2: Webhosting Telco. Webhosting Telco. Voor je webhosting, audio en videostreaming. Ook je Sena en Buma voor je stream kunnen we regelen. Kijk op www.telco.eu. Webhosting Telco.
3: Telco. Telco. Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: U zoekt correcte en nette consumenten?
11: Nette consumenten.
10: Dan zoekt u onze luisteraars.
12: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70s tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
13: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio. En maak kans op een gloednieuwe DHB Plus radio.
14: Wow.
13: Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06-44-43-77-99. Zeg,
15: hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio.
13: De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DHB Plus radio.
15: Luister via DHB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl.
13: Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
16: Goedemorgen, dit is het nieuws van 7 uur.
17: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Rivierenland Radio. Zware regenval heeft in het oosten van Japan zeker 4 mensen het leven gekost. Ook wordt er nog iemand vermist. In de prefectuur Chiba, net ten oosten van Tokio, viel in 1 etmaal 360 mm regen. In verband met mogelijke aardverschuivingen moeten ruim 126.000 mensen uit het gebied vertrekken. Straten en spoorwegen staan blank en zeker 25.000 huishoudens zitten zonder stroom. Op vliegveld Tokio Narita zijn zo'n 7.000 reizigers gestrand tijdens de drukste Japanse vakantietijd. Luchthavenpersoneel deelt dekens, eten en drinken uit. De Amerikanen dreigen Iran economisch ongekend streng te isoleren. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, volgen er komende week nieuwe maatregelen. De combinatie van economische druk en de blokkade in de straat van Hormuz moet er volgens Bessent voor zorgen dat niets de Iraanse havens nog in of uit kan. Volgens vicepresident Vance is het verlagen van de olie- en benzineprijzen voor de Amerikaanse burgers nu de belangrijkste prioriteit. In het bosgebied tussen Elst en Veenendaal woedt op dit moment een natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio Utrecht gaat het om een deel van de Remmerdense heide. Het vuur beslaat zo'n 4500 vierkante meter en er zijn 2 bosbrandbestrijdingspelotons ingezet. Verder wordt met watertransporteenheden extra bluswater naar het gebied gebracht. De brandweer blijft tot nader orde ter plaatse bij de natuurbrand.
8: In Frankrijk is een tiener van 15 opgepakt in verband met de dood van twee brandweermannen vorige maand. Ook zijn 22-jarige broer werd aangehouden, maar die mocht later weer naar huis. Waar de tiener precies van wordt verdacht is niet duidelijk. De brandweermannen kwamen op 21 juli op een melding af van een brand in een dennenbos. Omdat het vuur razendsnel om zich heen greep, werden ze ingesloten en konden ze niet meer ontkomen. De spuitgasten zijn postuum onderscheiden. Het weer. Iets minder drukkend, maar opnieuw tropisch, met pieken rond de 38 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
11: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
14: Hi, dit is Mike en ik luister langs de Dommel in Eindhoven naar Rivierenland Radio.

Het kwik loopt de komende uren razendsnel op en er is volop zon bij een matige wind uit westelijke richtingen die in elk geval gedurende de ochtend weinig tot geen verkoeling biedt. Rond een uur of 11 is het vrijwel overal al tussen de 30 en 35 graden. Vanmiddag nemen de tropische omstandigheden nog verder toe. Met name in Twente, de Achterhoek en Zuid-Limburg, waar de temperaturen lokaal de 38 graden zullen aantikken. Aan de kust staat een bries uit het westen en daardoor is het aan zee iets aangenamer met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Het voelt ook iets minder drukkend aan door een dalende luchtvochtigheid. Vanavond wordt het benauwd, blijft nog tot middernacht tropisch warm met temperaturen tussen de 27 en 30 graden. De wind neemt langzaam in kracht toe en draait naar het noorden. De minima schommelen dan tussen de 15 en 20 graden. Gedurende de late avond en nacht kunnen er lokaal ook enkele onweersbuien ontstaan. Morgen is het broeierig met lokaal enkele buien en opnieuw tropische temperaturen tot ruim boven de 30 graden. De uitzondering is dan te vinden in het noorden en noordwesten. Daar blijft het iets frisser met temperaturen tussen de 18 en 22 graden. Op zondag is het in heel Nederland gedaan met de hitte. Op de Wadden wordt het dan 20 graden en rond de 24 graden in Limburg. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 14 augustus. Op 14 augustus 1935 zette Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt zijn handtekening onder de Social Security Act. Daarmee ontstaat het Amerikaanse stelsel van ouderdomspensioenen en sociale zekerheid. De wet vormt een belangrijk onderdeel van de New Deal en heeft grote invloed op latere sociale wetgeving wereldwijd. Op 14 augustus 1947 wordt Pakistan onafhankelijk van het Britse Rijk. De opdeling van Brits-Indië in India en Pakistan leidt tot een van de grootste volksverhuizingen uit de geschiedenis, waarbij miljoenen mensen de grens oversteken. De Onafhankelijkheidsdag wordt jaarlijks uitbundig gevierd in Pakistan. Op 14 augustus 1954 trappen Alkmaar 54 en Sportclub Venlo af voor de eerste officiële wedstrijd in het Nederlandse betaalde voetbal. Alkmaar 54 wint met 3-0 en Klaas Smit maakt het allereerste doelpunt. Deze wedstrijd leidt een nieuw tijdperk in voor het Nederlandse voetbal. Vandaag is de geboortedag van onder andere zangeres Sarah Brightman, acteur en komiek Stephen Glenn Martin, zangeres Maddie Prior en zanger Eddie Wolfgram. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speaker stroomt.

0: schrijven?
1: Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek, het QUE.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio. En maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio.
2: Wow.
1: Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
3: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Zware regenval heeft in het oosten van Japan zeker 4 mensen het leven gekost. Ook wordt er nog iemand vermist. De Amerikanen dreigen Iran economisch ongekend streng te isoleren. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, volgen er komende week nieuwe maatregelen. In het bosgebied tussen Elst en Veenendaal woedt op dit moment een natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio Utrecht gaat het om een deel van de Remmerdense heide. In Frankrijk is een tiener van 15 opgepakt in verband met de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Ook zijn 22-jarige broer werd aangehouden, maar die mocht later weer naar huis. Het weer, iets minder drukkend, maar opnieuw tropisch, met pieken rond de 38 graden bij een matige westenwind. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben Paul en luister naar Rivierenland Radio langs de Arno.

0: Rivierenland Radio Info.
1: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 uur tot 9 uur ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen, doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets. Natuurlijk vertellen we je ook alles over luisteren via DHB+, onze gratis app en internet. Dus, ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost.

dadelijk beginnen met een compliment. Want ik zie hier de top 3 van Lianne Smit. Ze heeft een e-mail gestuurd en een vraag gesteld over de 3 favoriete platen die ze genoemd heeft. Kunnen jullie deze voor me uitzenden? Dubbele punt. En dan komen er dus 3 platen. Ik moet zeggen, ja, bijzondere keuze, maar wel absoluut parels van hits. We beginnen snel met de nummer 3. Hier is Fleetwood Mac, Go Your Own Way.

veel. Met dank aan Lianne Smit, die ons haar favoriete drie platen toezond. Nummer 3 hoorde je Go Your Own Way, Fleetwood Mac. Nummer 2 Roxy Dekker met Sugar Daddy. En dan tijd voor de nummer 1, de favoriet van Lianne Smit, Doris

0: dat is even geleden dat je die plaat voor mij hebt horen komen. Shine Up met Doris Day en de Pins. Jeetje, een leuke plaat is dat. Met dank aan Lianne Smit trouwens, want zij is de inzender van de top 3. Je hoorde ook nog Roxy Dekker met Sugar Daddy en Fleetwood Mac als eerste met Go Your Own Way. Nou, het gebeurt regelmatig op de A50 dat Lianne stilstaat. Nou, ik hoop dat het vandaag een beetje beter ging met deze drie geluksmomentjes. Als jij nou ook een keer jouw top 3 wil horen, dat kan. Het enige wat wij van je nodig hebben is even de drie titels. En die kun je simpelweg in een e-mailtje naar ons toesturen via flessenpost@rivierenlandradio.nl. Dus flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Wow. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans en wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
2: Goedemorgen, dit is het nieuws van 8 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Rivierenland Radio. Zware regenval heeft in het oosten van Japan zeker 4 mensen het leven gekost. Ook wordt er nog iemand vermist. In de prefectuur Chiba, net ten oosten van Tokio, viel in 1 etmaal 360 mm regen. In verband met mogelijke aardverschuivingen moeten ruim 126.000 mensen uit het gebied vertrekken. Straten en spoorwegen staan blank en zeker 25.000 huishoudens zitten zonder stroom. Op vliegveld Tokio naar Narita zijn zo'n 7.000 reizigers gestrand tijdens de drukste Japanse vakantietijd. Luchthavenpersoneel deelt dekens, eten en drinken uit. De Amerikanen dreigen Iran economisch ongekend streng te isoleren. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, volgen er komende week nieuwe maatregelen. De combinatie van economische druk en de blokkade in de straat van Hormuz moet er volgens Bessent voor zorgen dat niets de Iraanse havens nog in of uit kan. Volgens vicepresident Vance is het verlagen van de olie- en benzineprijzen voor de Amerikaanse burgers nu de belangrijkste prioriteit. In het bosgebied tussen Elst en Veenendaal woedt op dit moment een natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio Utrecht gaat het om een deel van de Remmerdense heide. Het vuur beslaat zo'n 4500 vierkante meter en er zijn 2 bosbrandbestrijdingspelotons ingezet. Verder wordt met watertransporteenheden extra bluswater naar het gebied gebracht. De brandweer blijft tot nader order ter plaatse bij de natuurbrand. In Frankrijk is een tiener van 15 opgepakt in verband met de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Ook zijn 22-jarige broer werd aangehouden, maar die mocht later weer naar huis. Waar de tiener precies van wordt verdacht is niet duidelijk. De brandweermannen kwamen op 21 juli op een melding af van een brand in een dennenbos. Omdat het vuur razendsnel om zich heen greep, werden ze ingesloten en konden ze niet meer ontkomen. De spuitgasten zijn postuum onderscheiden. Het weer, iets minder drukkend, maar opnieuw tropisch, met pieken rond de 38 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
4: Radio, verkeersupdate. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de N279 Roermond richting Den Bosch. Tussen Helmond Noord en Beek en Donk doe je er 5 minuten langer over. Door een kapot spoor rijden er nauwelijks treinen tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen.
5: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Hoi, ik ben Geert-Jan en ik luister Rivierenland Radio langs de Maas in Os.

0: Het kwik loopt de komende uren razendsnel op en er is volop zon bij een matige wind uit westelijke richtingen die in elk geval gedurende de ochtend weinig tot geen verkoeling biedt. Rond een uur of 11 is het vrijwel overal al tussen de 30 en 35 graden. Vanmiddag nemen de tropische omstandigheden nog verder toe. Met name in Twente, de Achterhoek en Zuid-Limburg, waar de temperaturen lokaal de 38 graden zullen aantikken. Aan de kust staat een bries uit het westen en daardoor is het aan zee iets aangenamer met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Het voelt ook iets minder drukkend aan door een dalende luchtvochtigheid. Vanavond wordt het benauwd, blijft nog tot middernacht tropisch warm met temperaturen tussen de 27 en 30 graden. De wind neemt langzaam in kracht toe en draait naar het noorden. De minima schommelen dan tussen de 15 en 20 graden. Gedurende de late avond en nacht kunnen er lokaal ook enkele onweersbuien ontstaan. Morgen is het broeierig met lokaal enkele buien en opnieuw tropische temperaturen tot ruim boven de 30 graden. De uitzondering is dan te vinden in het noorden en noordwesten. Daar blijft het iets frisser met temperaturen tussen de 18 en 22 graden. Op zondag is het in heel Nederland gedaan met de hitte. Op de Wadden wordt het dan 20 graden en rond de 24 graden in Limburg. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 14 augustus. Op 14 augustus 1935 zette Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt zijn handtekening onder de Social Security Act. Daarmee ontstaat het Amerikaanse stelsel van ouderdomspensioenen en sociale zekerheid. De wet vormt een belangrijk onderdeel van de New Deal en heeft grote invloed op latere sociale wetgeving wereldwijd. Op 14 augustus 1947 wordt Pakistan onafhankelijk van het Britse Rijk. De opdeling van Brits-Indië in India en Pakistan leidt tot een van de grootste volksverhuizingen uit de geschiedenis, waarbij miljoenen mensen de grens oversteken. De onafhankelijkheidsdag wordt jaarlijks uitbundig gevierd in Pakistan. Op 14 augustus 1954 trappen Alkmaar 54 en Sportclub Venlo af voor de eerste officiële wedstrijd in het Nederlandse betaalde voetbal. Alkmaar 54 wint met 3-0 en Klaas Smit maakt het allereerste doelpunt. Deze wedstrijd leidt een nieuw tijdperk in voor het Nederlandse voetbal. Vandaag is de geboortedag van onder andere zangeres Sarah Brightman, acteur en komiek Stephen Glenn Martin, zangeres Maddie Prior en zanger Eddie Wolfgram. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

De zomer sluit je af met de mooiste muziek. Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. 100 heerlijke zomerhits, vakantieklassiekers en feel-good songs om nog één keer volop van de zomer te genieten. Luister via DAB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl. De Summer Night Top 100. Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur, alleen bij Rivierenland Radio.

0: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 tot 9 ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen. Doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
1: Natuurlijk vertellen we je ook alles over luisteren via DHB+, onze gratis app en internet. Dus, ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus. Rivierenland Radio.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Ben je ondernemer?
4: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
3: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
4: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
7: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
9: Adverteren op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
10: Rivierenland Radio Headlines.
11: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Zware regenval heeft in het oosten van Japan zeker 4 mensen het leven gekost. Ook wordt er nog iemand vermist. De Amerikanen dreigen Iran economisch ongekend streng te isoleren. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, volgen er komende week nieuwe maatregelen. In het bosgebied tussen Elst en Veenendaal woedt op dit moment een natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio Utrecht gaat het om een deel van de Remmerdense heide. In Frankrijk is een tiener van 15 opgepakt in verband met de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Ook zijn 22-jarige broer werd aangehouden, maar die mocht later weer naar huis. Het weer, iets minder drukkend, maar opnieuw tropisch, met pieken rond de 38 graden bij een matige westenwind. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
12: Rivierenland Radio.
1: In Kranendonk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.
13: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

0: Vierenland Radio Info.
1: Het beursseizoen komt er weer aan. Dat betekent bijvoorbeeld van donderdag 3 september... tot op het zaterdag 5 september... dat Den Bosch weer volledig in het teken staat van creativiteit. Tijdens de knotgekke hobby- en kaartendagen in de Brabanthallen. 3 dagen lang verandert het beurscomplex in een kleurrijke wereld... vol papierkunst, stempels, diamond painting, scrapbooking, handlettering... mixed media, kralen, verf en talloze andere creatieve hobby's. De dagen is geopend van 9:30 tot 16:30. Meer informatie knotsgekkehobbydagen.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

De zomer sluit je af met de mooiste muziek. Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. Maak deze avond ook kans op kaarten voor I'm Live. Dit jaar met 2 festivalweekenden aan de IJzeren Man in Vught. De Summer Night Top 100. Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur alleen op Rivierenland Radio.

0: ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Zegt u zonwering, dan zegt u Somoti in en outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in en outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in en outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in en outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Rivierenland Radio. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben boven Letland een vermoedelijk Oekraïense drone neergehaald. Die zou door Russische elektronische oorlogvoering uit koers zijn geraakt. 2 maanden geleden werd ook al een drone onderschept boven Letland. Dat land is zowel lid van de EU als van de NAVO. De Baltische Staten melden vaker inbreuk op hun luchtruim sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De tussentijdse parlementsverkiezingen in het Britse kiesdistrict Clacton-on-Sea zijn, zoals verwacht, gewonnen door Reform UK-leider Nigel Farage. Hij krijgt daarmee zijn zetel terug in het Britse lagerhuis. Ruim een maand geleden trad hij af na kritiek op zijn financiën. Farage is in opspraak vanwege een niet opgegeven donatie van 5 miljoen pond van een crypto-miljardair. Mocht Farage de regels inderdaad hebben overtreden, dan kan hij zijn parlementszetel alsnog verliezen. Op de Arabische Zee bij Oman voltrekt zich een natuurramp. De uit een gestrande tanker lekkende olievlek heeft het vasteland bereikt. De olievlek is ongeveer even groot als de provincie Limburg. De olie kwam op 21 juni vrij toen een tanker strandde bij een natuurreservaat voor de kust van Oman. Het schip had 800.000 vaten olie aan boord. Mogelijk is het schip aangevallen waarbij een explosie ontstond. De olievlek had vrij spel omdat hij pas 2 weken later werd ontdekt. De natuurbrand op de Remmerdense Heide tussen Elst en Veenendaal is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het vuur brak in de loop van de nacht uit en besloeg een gebied van 4500 vierkante meter. Het nablussen van de laatste smeulende plekken kan volgens de brandweer nog wel enige tijd gaan duren. Het weer iets minder drukkend, maar het wordt opnieuw tropisch warm met uitschieters rond de 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het zuiden van het land worden onder andere files gemeld door de boerenprotesten. En dat zien we op de N279 Roermond richting Den Bosch. Vanaf Boerdong sta je 20 minuten in de file. De A59 dan, Os richting Den Bosch. Tussen Os Oost en Nuland, 15 minuten vertraging. En dan nog de A76 richting Duitsland, want er wordt gecontroleerd aan de Duitse grens. En daarom sta je vanaf knooppunt Kunderberg 5 minuten in de file.
4: Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
5: Rivierenland Radio.
6: Rivierenland Radio.
7: In Boekel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Maar 30 augustus dit jaar in Hezen. De 67e editie in het bijzondere cultuurfestival. Het evenement staat bekend als de grootste theaterparade van het jaar, waarbij indrukwekkende huishoge praalwagens door het centrum van Hezen trekken. 16 wagenbouwgroepen presenteren hun creaties, ondersteund door ruim 2000 acteurs, muzikanten en vrijwilligers die historische verhalen uit het voormalige hertogdom Brabant tot leven brengen. Het centrale thema dit jaar is Alles uit de kast. Festivalterrein gaat om 11 uur open. De theaterparade zelf start om 1:30. Brabantsedag.nl. Meer informatie of tickets.
1: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
2: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Wow. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben boven Letland een vermoedelijk Oekraïense drone neergehaald. Die zou door Russische elektronische oorlogvoering uit koers zijn geraakt. De tussentijdse parlementsverkiezingen in het Britse kiesdistrict Clacton-on-Sea zijn, zoals verwacht, gewonnen door Reform UK-leider Nigel Farage. Hij krijgt daarmee zijn zetel terug in het Britse lagerhuis. Op de Arabische Zee bij Oman voltrekt zich een natuurramp. De uit een gestrande tanker lekkende olievlek heeft het vasteland bereikt. De olievlek is ongeveer even groot als de provincie Limburg. De natuurbrand op de Remmerdense Heide tussen Elst en Veenendaal is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het weer iets minder drukkend, maar het wordt opnieuw tropisch warm met uitschieters rond de 38 graden en een matige westenwind. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in het zuiden van het land wordt onder andere vertraagd door de boerenprotesten die onderweg zijn naar Den Bosch. En dat merkt het verkeer op de A59 richting Den Bosch tussen Os en Rosmalen-Oost. 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. Ook wordt er gecontroleerd aan de Duitse grens op de A76 bijvoorbeeld richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg is de vertraging nu 10 minuten. Ook 10 minuten vertraging door een ongeluk op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Waardenburg en afrit Kerkdriel is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hi, dit is Dena en ik luister langs de Maas in Rotterdam naar Rivierenland Radio.

0: 24 uur per dag. Prettig gezelschap met de hits van de 70s tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio. Via DAB+, internet en de app.
0: Met een vast en nog steeds groeiend luisterpubliek.
1: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken?
0: Mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Nederland Radio Info.
1: Het Solex Race Festival deze week vindt plaats op het festivalterrein aan de Meerstraat. Gedurende 4 dagen eind augustus een mix van motorsport, muziek en een dorpsfeest. Het evenement draait op een bekende 24 uur Solex race, waarbij teams met opgevoerde Solex dag en nacht racen, afgewisseld met een groot festivalprogramma met podia, foodtrucks en een kermisachtige sfeer. Het terrein verandert tijdens het weekend in een druk bezocht festivaldorp, waar bezoekers uit de hele regio samenkomen voor live muziek, feestacts en randactiviteiten. Wacht onder andere optredens van Asbest, Baby Blue, de Beat Crooks, maar ook de Palomas, Danny Christian, DJ Onslow, Even Serieus, Fisherman, Vlogging Molly en vele, vele anderen, zoals Henk Wijngaard, K3, maar ook Marcel V en onder andere Mental Tio, BC Experience en Rowan Hazen. Dat allemaal dus op Solex Race 2026 in Heeswijk-Dinter-Brabant. Van 27 tot op 30 augustus aanstaande.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 uur tot 9 uur ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen, doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
1: Natuurlijk vertellen we je alles over het luisteren via DHB+, onze gratis app en internet. Dus ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus.
2: Rivierenland Radio. Webhosting Telco.
3: Webhosting Telco. Voor je webhosting, audio en videostreaming. Ook je Sena en Duma voor je stream kunnen we regelen. Kijk op www.telco.eu.
2: Webhosting Telco.
4: Telco. Telco.
5: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio. En maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Wow. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij onze oosterburen wordt een heel dorp geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het gaat om het dorpje Gai, ten oosten van Aken, op enkele tientallen kilometers van Nederland. Alle 1800 inwoners moeten onmiddellijk vertrekken. Ze mogen alleen paspoort, medicatie en andere noodzakelijke spullen meenemen. De vlammen zijn de huizen tot op 400 meter genaderd. Ook Grozjow, een plaats ten zuiden van de brand, loopt gevaar. Daar geldt nu nog geen evacuatiebevel. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben boven Letland een vermoedelijk Oekraïense drone neergehaald. Die zou door Russische elektronische oorlogvoering uit koers zijn geraakt. 2 maanden geleden werd ook al een drone onderschept boven Letland. Dat land is zowel lid van de EU als van de NAVO. De Baltische staten melden vaker inbreuk op hun luchtruim sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De tussentijdse parlementsverkiezingen in het Britse kiesdistrict Clacton-on-Sea zijn, zoals verwacht, gewonnen door Reform UK-leider Nigel Farage. Hij krijgt daarmee zijn zetel terug in het Britse lagerhuis. Ruim een maand geleden trad hij af na kritiek op zijn financiën. Farage is in opspraak vanwege een niet opgegeven donatie van 5 miljoen pond van een crypto-miljardair. Mocht Farage de regels inderdaad hebben overtreden, dan kan hij zijn parlementszetel alsnog verliezen. Bewoners en toeristen in Kroatië zijn op de vlucht voor naderende natuurbranden. Verschillende populaire badplaatsen aan de Adriatische Zee zijn getroffen en de boulevards zijn afgesloten. Er zijn geen gewonden. Het dorpje Marosici, ten zuiden van de stad Split, is volledig ontruimd. Het bestrijden van de brand is moeilijk vanwege de droogte, hitte en de harde wind. De Kroatische politie denkt dat de natuurbranden zijn aangestoken. Binnen 2 dagen ontstond op 17 plaatsen brand. Het weer iets minder drukkend, maar het wordt opnieuw tropisch warm met uitschieters rond de 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in het zuiden rijdt langzaam op de A59 Os richting Den Bosch. Vanwege de boerenprotesten staat het verkeer stil tussen Os en knooppunt Hintham. 9 kilometer met 10 minuten vertraging. In de staart van die file is eerder een ernstig ongeluk gebeurd en daarom is de A59 richting Den Bosch dicht tussen Os-Oost en Nuland. Het verkeer kan het beste omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Tot slot nog een file door de Duitse grenscontroles, de A76 richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg kun je er 15 minuten bij optellen.
5: Een eerste indruk kunt u maar 1 keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dori kunnen er elk seizoen een Pot voor Dori mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordori.com. Dat is Pot voor Dori met dubbel O.
6: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
7: Hallo, ik ben Arnoud Adriaan van Geel en ik luister langs de Kleine Wetering naar Rivierenland Radio.

0: Rijnland Radio Info.
1: Van 7 tot en met 13 september staat Vught en omgeving in het teken van een van de grootste sportevenementen ter wereld, de Solheim Cup. Op Bernardus Golf in Kromvoort, gemeente Vught, komen de beste vrouwelijke golfsters van Europa en de Verenigde Staten samen voor een unieke strijd tussen twee continenten. Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat Nederland gastland is van deze prestigieuze toernooi. De officiële Solheim Cup wedstrijden worden gespeeld van 11 tot en met 13 september. De dagen daarvoor, 7 en 8 september, vindt het Ping Junior Solheim Cup plaats. Waardoor een volledige golfweek ontstaat met topsport, entertainment en internationale aandacht. Nogmaals, van 7 tot en met 13 september, de Solheim Cup in Vught.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

De zomer sluit je af met de mooiste muziek. Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. Maak deze avond ook kans op kaarten voor I'm Live. Dit jaar met twee festivalweekenden aan de IJzeren Man in Vught. De Summer Night Top 100. Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur alleen op Rivierenland Radio.

0: De zomer sluit je af met de mooiste muziek.
1: Hot, hot, hot on 2.
0: Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio.
2: 100 heerlijke zomerhits,
0: vakantieklassiekers
2: en feel-good songs
0: om nog één keer volop van de zomer te genieten. Luister via DAB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl.
2: De Summer Night Top 100.
0: Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur alleen bij Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif, minder gas, hogere woningwaarde.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
9: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
10: Rivierenland Radio Headlines.
11: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij onze oosterburen wordt een heel dorp geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het gaat om het dorpje Gai, ten oosten van Aken, op enkele tientallen kilometers van Nederland. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben boven Letland een vermoedelijk Oekraïense drone neergehaald. Die zou door Russische elektronische oorlogvoering uit koers zijn geraakt. De tussentijdse parlementsverkiezingen in het Britse kiesdistrict Clacton-on-Sea zijn, zoals verwacht, gewonnen door Reform UK-leider Nigel Farage. Hij krijgt daarmee zijn zetel terug in het Britse lagerhuis. Bewoners en toeristen in Kroatië zijn op de vlucht voor naderende natuurbranden. Verschillende populaire badplaatsen aan de Adriatische Zee zijn getroffen en de boulevards zijn afgesloten. Er zijn geen gewonden. Het weer iets minder drukkend, maar het wordt opnieuw tropisch warm met uitschieters rond de 38 graden en een matige westenwind. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
10: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
12: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Na een ernstig ongeluk is de A59 richting Den Bosch dicht tussen knooppunt Paalgraven en Nuland. Het ongeluk gebeurde in de staart van de file van de boerenprotesten en daarom is de weg gesloten. Het verkeer kan het beste omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Op de A76 richting Duitsland heb je 5 tot 10 minuten vertraging door de Duitse grenscontroles vanaf knooppunt Kundeberg. Dan nog recreatieverkeer in Zeeland, de N57 richting Brouwersdam. Tussen Middelburg-Noord en Zeroskerken is je vertraging ook 5 tot 10 minuten.
10: Rivierenland Radio.
13: In Valkenswaard kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Nederland Radio Info.
1: Live on the Beach is een van de grootste strandmuziekevenementen van Nederland en vindt plaats van 3 tot en met 6 september op het strand van Scheveningen in Den Haag. Met de Noordzee als decor beloven bezoekers een unieke combinatie van liveconcerten, zomerse sfeer en indrukwekkende locaties aan de kust. De evenement bestaat uit meerdere concertdagen waarbij iedere dag een eigen programma en hoofdartiest heeft. Bezoekers genieten met hun voeten in het zand van optredens van bekende Nederlandse artiesten. Uitgebreide horeca, strandterrassen en een ontspannen festivalsfeer. Optredens zijn er onder andere van Anouk, Direct, Bluff, Guus Meeuwis, Sommieu, Tino Martin, Suzanne Freek, Arta de Munnik, Crisco's Amsterdam, Kraantje Papi, Bankzitters Fleming en Anna May.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Radio.
1: De hele zomer lang.
0: De hele zomer lang.
1: Met de beste hits voor jong en oud.
2: Flevoland Radio.
1: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: must go on. Kaarten vanaf 19,95. Kijk op aimlife.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
2: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Goedemorgen, dit is het nieuws van 11 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op Rivierenland Radio. Op de A59 ter hoogte van het Brabantse Hees zijn twee doden gevallen bij een ongeluk met vier auto's. Ook zijn er meerdere gewonden. Het gebeurde in de start van een file, veroorzaakt door protesterende boeren. Wat zich precies heeft afgespeeld is onduidelijk. De politie onderzoekt of de aanwezigheid van tractoren een rol heeft gespeeld. De A59 is tussen Paalgraven en Nuland tot nader order dicht. Verkeer wordt omgeleid. Na 8 maanden ziekenhuis is ook het laatste slachtoffer van de brand in het Zwitserse Grand Montana weer thuis. De 17-jarige Francesca werd al die tijd in Milaan behandeld aan haar brandwonden. De brand ontstond tijdens Oud en Nieuw in een café in het skioord. Vermoedelijk hebben geluidswerende matten aan het plafond door ijsfonteinen vlam gevat. De brand eiste 41 levens, 119 mensen raakten gewond. Er loopt nog een strafrechtelijk onderzoek tegen de uitbater van het café. In Alphen aan de Rijn is gisteravond een explosief afgegaan in een woonwijk ter hoogte van een hypotheekadviseur. Door de knal sprong een ruit. De politie is op zoek naar verdachten en heeft tussen het glas een rode buis gevonden. Boven de hypotheekwinkel bevinden zich woningen. Niemand hoefde te worden geëvacueerd. Wel werden enkele straten in Alphen aan de Rijn afgezet. Bij onze oosterburen wordt een heel dorp geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het gaat om het dorpje Gaai ten oosten van Aken, op enkele tientallen kilometers van Nederland. Alle 1800 inwoners moeten onmiddellijk vertrekken. Ze mogen alleen paspoort, medicatie en andere noodzakelijke spullen meenemen. De vlammen zijn de huizen op 400 meter genaderd. Ook Grosjeau, een plaats ten zuiden van de brand, loopt gevaar. Daar geldt alleen nog geen evacuatiebevel. Het weer iets minder drukkend, maar het wordt opnieuw tropisch warm met uitschieters rond de 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
5: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint drukker te worden in de regio, 60 kilometer file in totaal. Verreweg de meeste vertraging op dit moment op de A2 richting Den Bosch. Door de boerenprotesten rijdt het langzaam tussen afrit Everdingen en afrit Kerkdriel. Het rijdt langzaam over 25 kilometer met 35 minuten vertraging. Dan de A59, Os richting Den Bosch. Die is dicht tussen knooppunt Paalgraven en Nuland na een ernstig ongeluk. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. De A76 richting Duitsland, want er wordt gecontroleerd aan de Duitse grens en daarom sta je vanaf knooppunt Kundeberg 15 minuten in de file. Ook is het druk in Zeeland met recreatieverkeer. Op de N57 staan verschillende files. De meeste vertragingen in de richting van Brouwersdam tussen Middelburg-Noord en Zeerooskerke. 10 minuten oponthoud. Op de N256 Zierikzee richting Goes rijdt het langzaam tussen afrit Kortgene en Goes. 4 kilometer met 15 minuten vertraging.
7: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
8: Rivierenland Radio.
9: Rivierenland Radio.
10: In Dongen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Nederland Radio Info.
1: Zomer van het Zuiden, nieuwe eendaagse zomerfestival. Dat gaat plaatsvinden in Os op het terrein van Stroom 10 aan de Gerfense Plas. Zaterdag 5 september verandert deze locatie in een groot openluchtfestival met strand, water en veel groen. Het begint allemaal rond 12 uur en loopt door tot middernacht. Er is veel optredens, zoals Davina Michel, Kraantje Papi, Snelle, Cressup, Lil Kleine, Broederliefde, Emma Heesers en La Fente. En een aantal namen uit de uitgebreide line-up die je terug kunt vinden dus op Zomer van het Zuiden.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 uur tot 9 uur ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen, doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
1: Natuurlijk vertellen we je alles over het luisteren via DAB+, onze gratis app en internet. Dus ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek, het QUE.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Wow. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Op de A59 ter hoogte van het Brabantse Hees zijn twee doden gevallen bij een ongeluk met vier auto's. Ook zijn er meerdere gewonden. Het gebeurde in de start van een file veroorzaakt door protesterende boeren. Na 8 maanden ziekenhuis is ook het laatste slachtoffer van de brand in het Zwitserse Grand Montana weer thuis. De 17-jarige Francesca werd al die tijd in Milaan behandeld aan haar brandwonden. In Alphen aan de Rijn is gisteravond een explosief afgegaan in een woonwijk ter hoogte van een hypotheekadviseur. Door de knal sprong een ruit. Bij onze oosterburen wordt een heel dorp geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het gaat om het dorpje Gai ten oosten van Aken op enkele tientallen kilometers van Nederland. Het weer iets minder drukkend, maar het wordt opnieuw tropisch warm met uitschieters rond de 38 graden en een matige westenwind. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het wordt drukker op de weg. Daarbij veroorzaken boeren protesten, vertragingen op diverse wegen. Dat merkt het verkeer vooral op de A2 richting Eindhoven. Want tussen Culemborg en afrit Sint-Michielsgestel staat een file van 30 kilometer met een vertragingstijd van 3 kwartier. Ook op de A73 is het druk, Maasbracht richting Nijmegen. Er is een ongeluk gebeurd tussen Haps en Malden. 5 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan de grenscontroles op de A76. Die veroorzaken vertraging in de richting van Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg doe je er daarom 10 minuten langer over. Ook recreatieverkeer is onderweg in Zeeland. Op de N57 Middelburg richting Brouwersdam. Tussen Middelburg-Noord en Sirooskerk is je vertraging opgelopen tot 10 minuten. Dan nog een wegafsluiting. Dat is de A59 Os richting Den Bosch. Tussen knooppunt Paalgraven en Nuland is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarom is de weg dicht en het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2.
5: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Ik ben Bresje Giebels en ik luister naar Rivierenland Radio langs

0: Rijnland Radio Info.
1: Brabantse Vrienden vindt dit jaar plaats op zaterdag 5 september. De eerste editie onder deze naam op het Aqua Best terrein in Eindhoven Best. Door Brabant Festival staat volledig in het teken van feest, gezelligheid en Nederlandstalige muziek. Het is de opvolger van het voormalige Total Los Festival. Onder leiding van de Zonnebollekers verandert Aqua Best in een groot feestterrein met meerdere podia en bekende artiesten. Optredens van onder andere de Zonnebollekers, Gerard Joling, Tino Martin, Emma Heesers, Marten Hoogkamer, Marco Schuitmaker, de Outsiders, Django Wagner, René Schuurmans en Samuel Welten. Er zijn een aantal namen op de Brabantse Vrienden op 5 september dus in Eindhoven West.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 tot 9 ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen. Doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
1: Natuurlijk vertellen we je ook alles over luisteren via DHB+, onze gratis app en internet. Dus, ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus.
2: Rivierenland Radio. Vier nog één keer met mij de zomer.
3: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op vrijdag 18 september Bluff, Somjeu en Chef Special. Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio. En maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Wow. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
2: Goedemiddag, dit is het nieuws van 12 uur.
3: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Rivierenland Radio. De provincie Brabant moet de landelijke stikstofplannen van minister Van Essen meenemen in de afweging om boerenvergunningen in te trekken. Dat zei de landbouwminister van D66 voorafgaand aan de ministerraad. Van Essen verwijst onder meer naar zijn plannen om stikstofnormen in te voeren voor veehouders. De Provinciale Staten van Brabant zijn teruggekomen van reces voor een debat over de vergunningen. Boeren protesteerden vanochtend bij het provinciehuis. De politie heeft 12 mensen gevonden in de laadruimte van een vrachtwagen in Vlaardingen. Het voertuig stond op een bedrijventerrein. De mensen zijn aangehouden. Ook de chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Een woordvoerder van de politie weet niet hoe het met de mensen gaat. Mochten ze zorg nodig hebben, dan wordt die gegeven. Over hun afkomst doet de politie geen uitspraken. Op de A59 ter hoogte van het Brabantse Hees zijn 2 doden gevallen bij een ongeluk met 4 auto's. Ook zijn er meerdere gewonden. De kettingbotsing vond plaats in de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren. Wat zich heeft afgespeeld is onduidelijk. De politie onderzoekt of de aanwezigheid van tractoren een rol heeft gespeeld. De A59 is tussen Paalgraven en Nuland tot nader order dicht. Verkeer wordt omgeleid. En na 8 maanden ziekenhuis is ook het laatste slachtoffer van de brand in het Zwitserse Crans-Montana weer thuis. De 17-jarige Francesca werd al die tijd in Milaan behandeld aan haar brandwonden. De brand ontstond tijdens Oud en Nieuw in een café in het skioord. Vermoedelijk hebben geluidswerende matten aan het plafond door ijsfonteinen vlam gevat. De brand eiste 41 levens, 119 mensen raakten gewond. Er loopt nog een strafrechtelijk onderzoek tegen de uitbater van het café. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radio-nieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
4: Radio, verkeersupdate. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 115 kilometer file in het zuiden van het land. Onder andere op de A2 richting Den Bosch. Daar rijden boeren vanwege de boerenprotestacties tussen Beest en knooppunt Empel. En dat veroorzaakt een file van 20 kilometer met 25 minuten vertraging. Op de A2 Maastricht-Eindhoven ligt rommel op de weg tussen Weert-Noord en afrit Valkenswaard. Hier is de vertraging 15 tot 20 minuten. Dan nog de A58, Tilburg richting Breda. Daar sta je 10 minuten in de file tussen Tilburg Centrum West en Bavel. De A59 richting Den Bosch is dicht tussen knooppunt Paalgraven en Nuland na een ernstig ongeluk. De weg blijft nog dicht tot 4 uur vanmiddag en het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Dan nog de A73, Maasbracht richting Nijmegen, want tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden is ook een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is er dicht en de vertraging 45 minuten.
5: Zegt u Zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
6: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
7: Ik ben Alex en ik luister langs de Dommel in Zon en Breugel naar Rivierenland Radio.

0: Vanmiddag nemen de tropische omstandigheden nog verder toe. Met name in Twente, de Achterhoek en Zuid-Limburg, waar de temperaturen lokaal de 38 graden zullen aantikken. Aan de kust staat een bries uit het westen en daardoor is het aan zee iets aangenamer met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Het voelt ook iets minder drukkend aan door een dalende luchtvochtigheid. Vanavond wordt het benauwd, blijft nog tot middernacht tropisch warm met temperaturen tussen de 27 en 30 graden. De wind neemt langzaam in kracht toe en draait naar het noorden. De minima schommelen dan tussen de 15 en 20 graden. Gedurende de late avond en nacht kunnen er lokaal ook enkele onweersbuien ontstaan. Morgen is het broeierig met lokaal enkele buien en opnieuw tropische temperaturen tot ruim boven de 30 graden. De uitzondering is dan te vinden in het noorden en noordwesten. Daar blijft het iets frisser met temperaturen tussen de 18 en 22 graden. Op zondag is het in heel Nederland gedaan met de hitte. Op de Wadden wordt het dan 20 graden en rond de 24 graden in Limburg. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: In de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

De zomer sluit je af met de mooiste muziek. Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. 100 heerlijke zomerhits, vakantieklassiekers en feel-good songs om nog één keer volop van de zomer te genieten. Luister via DAB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl. De Summer Night Top 100. Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur, alleen bij Rivierenland Radio.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenlandradio.
1: Webhosting Telco. Voor je webhosting, audio en videostreaming. Ook je Sena en Buma voor je stream kunnen we regelen. Kijk op www.telco.eu.
2: Webhosting Telco.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u... onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70s tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Rivierenland Radio. Headlines.
7: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De provincie Brabant moet de landelijke stikstofplannen van minister Van Essen meenemen in de afweging om boerenvergunningen in te trekken. Dat zei de landbouwminister van D66 voorafgaand aan de ministerraad. De politie heeft 12 mensen gevonden in de laadruimte van een vrachtwagen in Vlaardingen. De mensen zijn aangehouden. Ook de chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Op de A59 ter hoogte van het Brabantse Hees zijn 2 doden gevallen bij een ongeluk met 4 auto's. De A59 is tussen Paalgraven en Nuland tot nader order dicht. Verkeer wordt omgeleid. En na 8 maanden ziekenhuis is ook het laatste slachtoffer van de brand in het Zwitserse Crans-Montana weer thuis. De 17-jarige Francesca werd al die tijd in Milaan behandeld aan haar brandwonden. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk op de weg met onder andere veel recreatieverkeer. Diverse ongelukken veroorzaken extra vertraging. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven rijdt het langzaam tussen Nederweert en afrit Valkenswaard. Het rijdt langzaam over 10 kilometer met 25 minuten oponthoud. Het is ook druk op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Hogerheide kun je er 15 minuten bij oprekenen. Dan de A59, Os richting Den Bosch. Die is dicht tussen knooppunt Paalgraaf en Nuland door een ernstig ongeluk. De weg is waarschijnlijk nog dicht tot 4 uur vanmiddag. En het verkeer kan het beste omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Een ongeluk veroorzaakt veel vertraging op de A73, Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg doe je er ruim 20 minuten langer over, omdat de linkerrijstrook dicht is. De A76 richting Geleen, want ook daar is een ongeluk gebeurd, tussen knooppunt Kundenberg en Geleen. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 30 minuten.
9: Rivierenland Radio.
10: In Bokstol kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 6C.
11: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

0: Rivierenland Radio Info.
1: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 uur tot 9 uur ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen, doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets. Natuurlijk vertellen we je ook alles over luisteren via DHB+, onze gratis app en internet. Dus, ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

De zomer sluit je af met de mooiste muziek. Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. Maak deze avond ook kans op kaarten voor I'm Live. Dit jaar met 2 festivalweekenden aan de IJzeren Man in Vught. De Summer Night Top 100. Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur alleen op Rivierenland Radio.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Hockeyen? Pluto Sport. Stick, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
4: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op Rivierenland Radio. Bij een grote natuurbrand in de buurt van de Kroatische kustplaats Omis zijn gisteren 36 gewonden gevallen. 7 van hen zijn zwaar gewond. Volgens nieuwszender N1 brak de brand uit in het dorpje Lokva Rogoznica, zo'n 25 kilometer ten oosten van Split. Meerdere huizen en auto's zijn uitgebrand. De brandweer sluit meer slachtoffers niet uit. Er zijn zeker 1000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De meeste van hen zijn toeristen. De brand is nog niet onder controle. Minister Heijnen van Financiën denkt dat het opstellen van de begroting voor komend jaar een spannend proces wordt. Hij noemt het opstellen van plannen die op breed draagvlak kunnen rekenen een ingewikkelde puzzel. Er is weinig speelruimte in de begroting. Het minderheidskabinet heeft steun nodig vanuit de oppositie. Grotere partijen Pro en JA21 hebben aangegeven dat de onderlinge verschillen tussen hen te groot zijn om met hen beiden tot een akkoord te komen. De provincie Brabant moet de landelijke stikstofplannen van minister Van Essen meenemen in de afweging om boerenvergunningen in te trekken. Dat zei de landbouwminister van D66 voorafgaand aan de ministerraad. Van Essen verwijst onder meer naar zijn plannen om stikstofnormen in te voeren voor veehouders. De Provinciale Staten van Brabant zijn teruggekomen van reces voor een debat over de vergunningen. Boeren protesteerden vanochtend bij het provinciehuis. De politie heeft 12 mensen gevonden in de laadruimte van een vrachtwagen in Vlaardingen. Het voertuig stond op een bedrijventerrein. De mensen zijn aangehouden. Ook de chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Een woordvoerder van de politie weet niet hoe het met de mensen gaat. Mochten ze zorg nodig hebben, dan wordt die gegeven. Over hun afkomst doet de politie geen uitspraken. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radio-nieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
3: Radio, verkeersupdate. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Files worden gemeld in het zuiden op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide doe je er 15 minuten langer over. Op de A2 richting Eindhoven ligt afgevallen lading tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. En daarom is de weg afgesloten. Dan nog de A59 Os Den Bosch. Tussen knooppunt Paalgraaf en Nuland gebeurde eerder vandaag een ernstig ongeluk. Daarom is de weg dicht tot 4 uur vanmiddag. En het verkeer kan het beste omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen is ook een ongeluk gebeurd. En wel tussen Boksmeer en Nijmegen-Dukenburg. Dat veroorzaakt een vertraging van 25 minuten. Wel is de weg daar inmiddels weer vrij. Een kapotte vrachtauto op de A76 richting Duitsland tussen Stijn en Nut. Daardoor 15 minuten vertraging omdat de rechte rijstrook is afgesloten. En tot slot nog een ongeluk op de A76 richting Geleen. Tussen Heerlen-Noord en Geleen is de weg inmiddels weer vrij, maar reken op 10 minuten vertraging.
4: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
5: Rivierenland Radio.
6: Rivierenland Radio.
7: In West-Maas en Waal kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: zondag 30 augustus dit jaar in Hezen. De 67e editie in het bijzondere cultuurfestival. Het evenement staat bekend als de grootste theaterparade van het jaar, waarbij indrukwekkende huishoge praalwagens door het centrum van Hezen trekken. 16 wagenbouwgroepen presenteren hun creaties, ondersteund door ruim 2000 acteurs, muzikanten en vrijwilligers die historische verhalen uit het voormalige hertogdom Brabant tot leven brengen. Het centrale thema dit jaar is Alles uit de kast. Festivalterrein gaat om 11 uur open. De theaterparade zelf start om 1:30. Brabantsedag.nl. Meer informatie of tickets.
1: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemiddag, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 14 augustus. Op 14 augustus 1945 beleeft de Rocky Horror Picture Show zijn première in Londen. De film groeit uit tot een ware cultklassieker waarbij bioscoopbezoekers verkleed naar speciale nachtvoorstellingen gaan. Meer dan 50 jaar later is de film nog steeds wereldwijd populair. Op 14 augustus 1996 opent Beatrix officieel de Amsterdam Arena. Bij de feestelijke opening treden onder andere Marco Borsato, Treintje Oosterhuis en Ruud Jacot op. Sinds 2018 draagt het stadion de naam Johan Cruijff Arena. Op 14 augustus 2003 zitten ongeveer 50 miljoen mensen in de Verenigde Staten en Canada zonder elektriciteit. Het openbare leven komt grotendeels stil te liggen en het duurt op sommige plaatsen dagen voordat de stroomvoorziening volledig hersteld is. De storing behoort tot de grootste uit de geschiedenis. Vandaag is de geboortedag van onder andere basgitarist en bariton Larry Graham, journalist Koen Verbraak, gitarist John Meyer en zangeres Luisa Fernandez. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: 24 uur per dag. Prettig gezelschap met de hits van de 70s tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio. Via DAB+, internet en de app.
0: Met een vast en nog steeds groeiend luisterpubliek.
1: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken?
0: Mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 tot 9 ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen. Doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
1: Natuurlijk vertellen we je ook alles over luisteren via DHB+, onze gratis app en internet. Dus, ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus. Rivierenland Radio.
2: Webhosting Telco. Webhosting Telco. Voor je webhosting, audio en videostreaming. Ook je Sena en Buma voor je stream kunnen we regelen. Kijk op www.telco.eu. Webhosting Telco. Telco. Telco.
3: Ben je ondernemer?
4: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
3: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
4: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
5: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht-rechtspraak. Altijd een goede zaak.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio. En maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio.
2: Wow.
1: Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
3: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een grote natuurbrand in de buurt van de Kroatische kustplaats Omis zijn gisteren 36 gewonden gevallen. Volgens nieuwszender N1 brak de brand uit in het dorpje Lokva Rogoznica, zo'n 25 kilometer ten oosten van Split. Minister Heijnen van Financiën denkt dat het opstellen van de begroting voor komend jaar een spannend proces wordt. Hij noemt het opstellen van plannen die op breed draagvlak kunnen rekenen een ingewikkelde puzzel. Er is weinig speelruimte in de begroting. De provincie Brabant moet de landelijke stikstofplannen van minister Van Essen meenemen in de afweging om boerenvergunningen in te trekken. Dat zei de landbouwminister van D66 voorafgaand aan de ministerraad. De politie heeft 12 mensen gevonden in de laadruimte van een vrachtwagen in Vlaardingen. De mensen zijn aangehouden. Ook de chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in het zuiden van het land loopt behoorlijk wat vertraging op. Onder andere op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar ligt afgevallen lading tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. En daarom is de weg afgesloten. Ook op de A2 richting Den Bosch, daar is het druk tussen afrit Geldermalsen en Zaltbommel door een kapotte auto. De linkerrijstrook is er dicht en je vertraging 15 minuten. Dan de A50 Os richting Eindhoven, daar heb je 5 tot 10 minuten vertraging tussen Nistelrode en Veghel Noord. De A58 richting Tilburg, daar staat een auto met pech op de rechterrijstrook tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annabos. 7 kilometer met 15 minuten vertraging.
6: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
7: Hallo, ik ben Anselina, woon aan de Lek en ik luister naar Rivierenland Radio.

0: Vierenland Radio Info.
1: Het beursseizoen komt er weer aan. Dat betekent bijvoorbeeld van donderdag 3 september... tot op het zaterdag 5 september... dat Den Bosch weer volledig in het teken staat van creativiteit. Tijdens de knotsgekke hobby- en kaartendagen in de Brabanthallen. Die dagenlang verandert het beurscomplex in een kleurrijke wereld vol papierkunst, stempels, diamond painting, scrapbooking, handlettering, mixed media, kralen, verf en talloze andere creatieve hobby's. Dus de dagelijks geopend van 9:30 tot 16:30. Meer informatie knotsgekkehobbydagen.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Vraag nu jouw favoriete hit aan via ons WhatsApp-nummer. WhatsApp-nummer 06 44 43 77 99. En hij wordt binnen 5 minuten gedraaid.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans en wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
2: Goedemiddag, dit is het nieuws van 2 uur.
3: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Rivierenland Radio. Tientallen tractoren hebben luid toeterend het boerenprotest in Den Bosch verlaten. Ook het terrein voor het provinciehuis waar de demonstratie plaatsvond is leeggelopen. De organiserende boerenactiegroepen hebben de deelnemers opgeroepen bij hun terugreis de snelweg met hun tractoren te mijden vanwege het dodelijke ongeval op de A59 van vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht hiervan. Door de hogere energie- en voedselprijzen blijft de inflatie met zo'n 3% hoog. Volgens het Centraal Planbureau houden huishoudens dit jaar minder geld over dan eerder werd verwacht. Volgend jaar loopt de koopkracht zelfs licht terug. Het CPB adviseert het kabinet om geen algemene steunmaatregelen te nemen, maar te investeren in verduurzaming, vooral bij kwetsbare huishoudens. Voorbeelden zijn isolatiemaatregelen en het energienoodfonds. Bij een grote natuurbrand in de buurt van de Kroatische kustplaats Omis zijn gisteren 36 gewonden gevallen. 7 van hen zijn zwaar gewond. Volgens nieuwszender N1 brak de brand uit in het dorpje Lokva Rogoznica, zo'n 25 kilometer ten oosten van Split. Meerdere huizen en auto's zijn uitgebrand. De brandweer sluit meer slachtoffers niet uit. Er zijn zeker 1000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De meeste van hen zijn toeristen. De brand is nog niet onder controle. Minister Heijnen van Financiën denkt dat het opstellen van de begroting voor komend jaar een spannend proces wordt. Hij noemt het opstellen van plannen die op breed draagvlak kunnen rekenen een ingewikkelde puzzel. Er is weinig speelruimte in de begroting. Het minderheidskabinet heeft steun nodig vanuit de oppositie. Grotere partijen Pro en JA21 hebben aangegeven dat de onderlinge verschillen tussen hen te groot zijn om met hen beiden tot een akkoord te komen. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn behoorlijk wat bijzonderheden in de regio. Zo is de weg dicht op de A2 richting Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. Dat komt door een gekantelde container. Het verkeer richting Den Bosch kan Tilburg volgen over de A58 en de A65. Naar verwachting wordt de weg weer geopend om 3:30 vanmiddag. Op de A2 richting Utrecht ligt rommel op de weg tussen afrit Kerkdriel en Waardenburg. En daarom zijn 2 rijstroken dicht. Je doet er 25 minuten langer over. Dan een auto met pech op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum is de rechterrijstrook dicht. En je doet er 15 minuten langer over. Op de A59 is eerder vandaag een ernstig ongeluk gebeurd. In de richting van Den Bosch is daarom de weg dicht tussen knooppunt Paalgraaf en Nuland. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg weer open gaat om 4 uur.
5: Een eerste indruk kunt u maar 1 keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dori kunnen er elk seizoen een Pot voor Dori mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordori.com. Dat is Pot voor Dori met dubbel O.
6: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
7: Hallo, ik ben Bianca. Ik luister in Maasdriel langs de Maas en de Waal naar Rivierenland Radio.

0: Rijnland Radio Info.
1: Zomer van het Zuiden, nieuwe eendaagse zomerfestival. Dat gaat plaatsvinden in Os op het terrein van Stroom 10 naar de Gerfense Plas. Zaterdag 5 september verandert deze locatie in een groot openluchtfestival met strand, water en veel groen. Het begint allemaal rond 12 uur en loopt door tot middernacht. Er is veel optredens, zoals Davina Michel, Kraantje Papi, Snelle, Cressup, Lil Kleine, Broederliefde, Emma Heesers en La Fente. En een aantal namen uit de uitgebreide line-up die je terug kunt vinden dus op Zomer van het Zuiden.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Zet de airco aan.
2: Rivierenland Radio maakt de zomer heter en beter.
0: Heter en beter.

0: De zomer sluit je af met de mooiste muziek.
1: Hot, hot, hot on two.
0: Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. 100 heerlijke zomerhits, vakantieklassiekers en feel-good songs om nog één keer volop van de zomer te genieten. Luister via DAB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl. De Summer Night Top 100. Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur, alleen bij Rivierenland Radio.

0: is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: U zoekt correcte en nette consumenten?
3: Nette consumenten.
2: Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Rivierenland Radio Headlines.
6: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Tientallen tractoren hebben luid toeterend het boerenprotest in Den Bosch verlaten. Ook het terrein voor het provinciehuis waar de demonstratie plaatsvond is leeggelopen. Door de hogere energie- en voedselprijzen blijft de inflatie met zo'n 3% hoog. Volgens het Centraal Planbureau houden huishoudens dit jaar minder geld over dan eerder werd verwacht. Volgend jaar loopt de koopkracht zelfs licht terug. Bij een grote natuurbrand in de buurt van de Kroatische kustplaats Omis zijn gisteren 36 gewonden gevallen. Volgens nieuwszender N1 brak de brand uit in het dorpje Lokva Rogoznica, zo'n 25 kilometer ten oosten van Split. Minister Heijnen van Financiën denkt dat het opstellen van de begroting voor komend jaar een spannend proces wordt. Hij noemt het opstellen van plannen die op breed draagvlak kunnen rekenen een ingewikkelde puzzel. Er is weinig speelruimte in de begroting. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. In het zuiden van het land staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Hocht en knooppunt Batendorp een kwartier vertraging. Daar ligt een afgevallen lading op de weg. Twee rijstroken zijn daar dicht. De A2 van Den Bosch naar Utrecht voor Waardenburg 20 minuten. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonsdeel en Dordrecht een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Eén rijstrook is dicht. A58 Tilburg richting Eindhoven voor knooppunt Batendorp 10 minuten. De A59 Os richting Den Bosch is nog steeds dicht tussen knooppunt Paalgraaf en Nuland na een ongeluk dat daar vanochtend gebeurde. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2.
9: Rivierenland Radio.
10: In Veldhoven kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Rijnland Radio Info.
1: Rock Am S, het tweedaagse rockfestival. Dit jaar op 28 en 29 augustus aan de Harenweg in Tubbergen, in het hartje van Twente. Het festival staat bekend om zijn ongedwongen sfeer, groene omgeving, gevarieerde programmering met tributebands, rockacts en regionaal talent. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, foodtrucks, een barbecue-weide en een festivalcamping op loopafstand van het terrein. Eerste editie in 22 is Rock Am S uitgegroeid tot een vaste waarde voor de rockliefhebbers uit heel Nederland. Verwacht optredens van Biscuit Park, Bjukkers, The Fortune Sons, The Buzz Lovers, Status Quo, The Eagles, Legendy en vele, vele andere. Rock Am S.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

De zomer sluit je af met de mooiste muziek. Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. Maak deze avond ook kans op kaarten voor I'm Live. Dit jaar met twee festivalweekenden aan de IJzeren Man in Vught. De Summer Night Top 100. Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur alleen op Rivierenland Radio.

0: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 uur tot 9 uur ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen, doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
1: Natuurlijk vertellen we je alles over het luisteren via DHB+, onze gratis app en internet. Dus ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus.
2: Zegt u zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 3 uur.
7: Dit is Jorien Wallas met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, meldde de Japanse omroep NHK en persbureau Kyodo. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden, andere zaten vast in hun voertuigen. De Nationale Meteorologische Dienst zei dat er in 24 uur tijd 367 mm regen is gevallen in de prefectuur Chiba. Die hoeveelheid was in dat gebied niet eerder gemeten. De Weerdienst waarschuwt voor meer hoosbuien. Farmers Defence Force heeft tijdens het boerenprotest in Den Bosch stickers van Davidsterren met het patroon van een rode boerenzakdoek en de letter B uitgedeeld. Dat meldde het Brabants Dagblad en Omroep Brabant. De ster is een duidelijke verwijzing naar de Jodenster uit de Tweede Wereldoorlog. Een geluidsman van de boerenorganisatie had zo'n sticker op zijn t-shirt geplakt. Volgens het Brabants Dagblad heeft de politie hem gevraagd deze af te doen. Het kabinet roept boeren na het ongeluk op de A59 bij Os op niet meer op de snelwegen te demonstreren. Het is onacceptabel en leidt tot zeer gevaarlijke situaties, zei premier Jette tijdens zijn persconferentie. Volgens persbureau ANP rijden er desondanks op dit moment 50 trekkers op de A2 bij Empel in de richting van Utrecht. Bij het ongeluk op de snelweg kwamen vanochtend 2 mensen om het leven en viel een onbekend aantal gewonden. Er reden toen veel trekkers op de snelweg. Door de hogere energie- en voedselprijzen blijft de inflatie met zo'n 3% hoog. Volgens het Centraal Planbureau houden huishoudens dit jaar minder geld over dan eerder werd verwacht. Volgend jaar loopt de koopkracht zelfs licht terug. Het CPB adviseert het kabinet om geen algemene steunmaatregelen te nemen, maar te investeren in verduurzaming, vooral bij kwetsbare huishoudens. Voorbeelden zijn isolatiemaatregelen en het energienoodfonds. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. In het zuiden van het land staat 150 kilometer file. De langste files staan daar op de A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen knooppunt Leendeheide en Batendorp, 3 kwartier vertraging. Er ligt een container op de weg, er zijn 2 rijstroken dicht. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en knooppunt Del, 20 minuten oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel, 1,5 uur. De A16 Breda richting Rotterdam, voor Dordrecht 20 minuten vertraging. Er staat een vrachtwagen met pech. Op de N2, de randweg Eindhoven, vanuit de richting Maastricht, kwartier vertraging. De N59, Hellegatsplein richting Seroskerken, voor Seroskerken Schouwen, een kwartier vertraging.
10: Vier nog één keer met mij de zomer.
11: En kom naar Ein Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september
10: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Berensen en Emma Heesters.
11: Kaarten vanaf €39,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.
12: Rivierenland Radio.
13: Rivierenland Radio.
14: In Hilvarenbeek kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Rijnmond Radio Info.
1: Van 7 tot op het 13 september staat Vught en omgeving in het teken van een van de grootste sportevenementen ter wereld, de Solheim Cup. Op Bernardus Golf in Kromvoort, gemeente Vught, komen de beste vrouwelijke golfsters van Europa en de Verenigde Staten samen voor een unieke strijd tussen twee continenten. Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat Nederland gastland is van deze prestigieuze toernooi. De officiële Solheim Cup wedstrijden worden gespeeld van 11 tot en met 13 september. De dagen daarvoor, 7 en 8 september, vindt het Ping Junior Solheim Cup plaats. Waardoor een volledige golfweek ontstaat met topsport, entertainment en internationale aandacht. Nogmaals, van 7 tot en met 13 september, de Solheim Cup in Vught.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Vraag nu jouw favoriete hit aan via ons WhatsApp-nummer. WhatsApp-nummer 06-44-43-77-99. En hij wordt binnen 5 minuten gedraaid.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek. Het QUE.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben die, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
2: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden, andere zaten vast in hun voertuigen. Farmers Defence Force heeft tijdens het boerenprotest in Den Bosch stickers van Davidsterren met het patroon van een rode boerenzakdoek en de letter B uitgedeeld. Dat meldde het Brabants Dagblad en Omroep Brabant. De ster is een duidelijke verwijzing naar de Jodenster uit de Tweede Wereldoorlog. Het kabinet roept boeren na het ongeluk op de A59 bij Os op niet meer op de snelwegen te demonstreren. Het is onacceptabel en leidt tot zeer gevaarlijke situaties, zei premier Jette tijdens zijn persconferentie. Door de hogere energie- en voedselprijzen blijft de inflatie met zo'n 3% hoog. Volgens het Centraal Planbureau houden huishoudens dit jaar minder geld over dan eerder werd verwacht. Volgend jaar loopt de koopkracht zelfs licht terug. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg in het zuiden van het land, staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen knooppunt Leendeheide en Batendorp, een half uur oponthoud. Er ligt een container op de weg, twee rijstroken zijn dicht. A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg een kwartier. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Afrikkerk Driel een kwartier. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda en Dordrecht 20 minuten vertraging. Daar zat de vrachtwagen met pech. Op de A27 Breda richting Gorinchem, voor Gorinchem 10 minuten oponthoud. Op de A59 Os richting Den Bosch is de rijbaan nog steeds dicht na het ongeluk van vanochtend. Tussen knooppunt Paalgraven en Nuland is de weg versperd. Verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, met Willem. Ik luister langs de Kromme Mijdrecht naar Rivierenland Radio.

0: Kunststand Radio Info.
1: Het Solex Race Festival deze week vindt plaats op het festivalterrein aan de Meerstraat. Gedurende 4 dagen eind augustus een mix van motorsport, muziek en een dorpsfeest. Het evenement draait op een bekende 24 uur Solex race, waarbij teams met opgevoerde Solexen dag en nacht racen. Afgewisseld met een groot festivalprogramma met podia, foodtrucks en een kermisachtige sfeer. Het terrein verandert tijdens het weekend in een druk bezocht festivaldorp, waar bezoekers uit de hele regio samenkomen voor live muziek, feestacts en randactiviteiten. Volgens onder andere optredens van Asbest, Baby Blue, de Beat Crooks, maar ook de Palomas, Danny Christian, DJ Onslow, Even Serieus, Fisherman, Vlogging Molly en vele, vele anderen, zoals Henk Wijngaard, K3, maar ook Marcel V en onder andere Mental Tio, BC Experience en Rowan Hazen. Dat allemaal dus op Solex Race 2026 in Heeswijk-Dinter-Brabant. Van 27 tot en met 30 augustus aanstaande.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Webhosting Telco. Voor je webhosting, audio en videostreaming. Ook je Sena en Duma voor je stream kunnen we regelen. Kijk op www.telco.eu.
2: Webhosting Telco.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar. Op thuistestenkopen.nl.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Wow. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
2: Goedemiddag, dit is het nieuws van 4 uur.
3: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Rivierenland Radio. De twee mensen die vanochtend omkwamen bij een verkeersongeluk op de A59 bij Hees zijn een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit het nabijgelegen Os. De politie bevestigt daarnaast dat in totaal 6 mensen gewond zijn geraakt. Over de ernst van de verwondingen kan de politie nog niets zeggen. Het ongeval gebeurde in een file die was ontstaan achter langzaam rijdende tractoren. Honderden boeren waren op weg naar het provinciehuis in Den Bosch voor een demonstratie. Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog niet eerder zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar, en het einde van het bosbrandseizoen is nog niet in zicht. Ook op dit moment woedt er een aantal natuurbranden in Midden-Engeland. In delen van het gebied zijn inwoners geëvacueerd. Het vorige record werd pas vorig jaar gevestigd. Toen moest de brandweer 1017 keer reageren op een natuurbrand. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, meldde de Japanse omroep NHK en persbureau Kyodo. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden, anderen zaten vast in hun voertuigen. De Nationale Meteorologische Dienst zei dat er in 24 uur tijd 367 mm regen is gevallen in de prefectuur Chiba. Die hoeveelheid was in dat gebied niet eerder gemeten. De Weerdienst waarschuwt voor meer hoosbuien. Farmers Defence Force heeft tijdens het boerenprotest in Den Bosch stickers van Davidsterren met het patroon van een rode boerenzakdoek en de letter B uitgedeeld. Dat meldde het Brabants Dagblad en Omroep Brabant. De ster is een duidelijke verwijzing naar de Jodenster uit de Tweede Wereldoorlog. Een geluidsman van de boerenorganisatie had zo'n sticker op zijn t-shirt geplakt. Volgens het Brabants Dagblad heeft de politie hem gevraagd deze af te doen. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
4: Radio, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg in het zuiden van het land. Er staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Batendorp en Knoopend de Hocht een half uur vertraging. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda en Dordrecht een half uur oponthoud door een vrachtwagen met pech. A17 Roosendaal richting Dordrecht voor de aansluiting met de A16 een kwartier. A27 Breda richting Gorinchem, voor Gorinchem 20 minuten oponthoud. A67 Eindhoven richting Venlo, vanaf dit zomeren 10 minuten. Op de A73 richting Nijmegen, voor Haps een kwartier en voor Nijmegen-Dukenburg ook een kwartier vertraging.
5: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
6: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
7: Hey, hallo, mijn naam is Erik uit Den Bosch. En ik woon hier langs de A. En daar luister ik altijd naar Rivierenland Radio.

0: Call Me, hoorde je. Dat is dan de single van het startjaar, hoorde je. En dat is dan een leuk zomers plaatje. Nou, het is vandaag wel een zomers heet. En ik dacht van, weet je wat, met de Vino Top 3 gaan we het vandaag eventjes anders doen. Je kunt me dan niet bellen, maar je kunt me wel appen, zeg maar. Wat de leukste plaat is die jij kent met de titel Heet of Hot in de titel. Dus als je een leuke plaat hebt, zeg maar, met Heet of Hot in de titel, dan app je naar de studio 06-44-43-77-99. Dat is 06-44-43-77-99. En die drie platen die gaan we dadelijk dan draaien rond een uur of kwart voor vijf.
1: Tot 6 uur is dit Spitslicht.

Tropische hitte, met name in Twente, de Achterhoek en Zuid-Limburg. Daar kan het lokaal 38 graden zijn. Aan de kust staat een bries uit het westen en daardoor is het aan zee iets aangenamer met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Het voelt ook iets minder drukkend aan door een dalende luchtvochtigheid. Vanavond wordt het benauwd en blijft het nog tot middernacht tropisch warm met temperaturen tussen de 27 en 30 graden. De wind neemt langzaam in kracht toe en draait naar het noorden. De minimumtemperaturen schommelen tussen de 15 en 20 graden. Gedurende de late avond en nacht kunnen er lokaal ook enkele onweersbuien ontstaan. Morgen is het broeierig met lokaal enkele buien en opnieuw tropische temperaturen tot ruim boven de 30 graden. De uitzondering is te vinden in het noorden en noordwesten. Daar blijft het iets frisser met temperaturen tussen 18 en 22 graden. Op zondag is het in het hele land gedaan met de hitte. Op de Wadden wordt het dan zo'n 20 graden en rond de 24 graden in Limburg. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Killed Me Softly, British Song. De Fugees had die uit 1996. Over twee weken, op vrijdagavond om 6 uur... dan gaan we beginnen met de Summer Night Top 100.
1: De zomer sluit je af met de mooiste muziek.
2: Hot, hot, hot on 2.
1: Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio.
3: 100 heerlijke zomerhits.
1: Vakantieklassiekers.
3: En feel-good songs.
1: Om nog één keer volop van de zomer te genieten. Luister via DAB+, onze gratis app, of online via www.rivierenlandradio.nl.
3: De Summer Night Top 100.
1: Vrijdag 28 augustus. Dus vanaf 6 uur alleen bij Rivierenland Radio.

1985, toen stond dit nummer van Propaganda heel hoog genoteerd in de hitparade. Duel, Eye to Eye. En ik denk wel dat dit een van de favorieten van Jos was toen de tijd. En Jos, die kun je vanavond weer horen samen met mij in het programma Club 26. Wat om 8 uur hier zo op Rivierenland Radio wordt uitgezonden. En nu hebben we voor je snelle.

0: niet naast me ligt.
1: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 uur tot 9 uur ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen, doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
2: Natuurlijk vertellen we je alles over het luisteren via DHB+, onze gratis app en internet. Dus ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus.
3: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Rivierenland Radio Headlines.
8: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De twee mensen die vanochtend omkwamen bij een verkeersongeluk op de A59 bij Hees zijn een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit het nabijgelegen Os. De politie bevestigt daarnaast dat in totaal 6 mensen gewond zijn geraakt. Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog niet eerder zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar en het einde van het bosbrandseizoen is nog niet in zicht. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden, anderen zaten vast in hun voertuigen. Farmers Defence Force heeft tijdens het boerenprotest in Den Bosch stickers van Davidsterren met het patroon van een rode boerenzakdoek en de letter B uitgedeeld. Dat meldde het Brabants Dagblad en Omroep Brabant. De ster is een duidelijke verwijzing naar de Jodenster uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
9: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog 90 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Knopend Batendorp en Knopend de Hocht een uur vertraging. A4 Antwerpen richting Rotterdam, voor Hoge Heide 20 minuten, daar zat een vrachtwagen met pech. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda en Dordrecht een uur op onthoud, daar zat ook een vrachtwagen met pech. Op de A17 Dordrecht richting Roosendaal, voor Roosendaal West is de rijbaan dicht. Dat komt door een ongeluk, het verkeer van Dordrecht naar Roosendaal kan omrijden via Bergen op Zoom. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem, voor Ravenstein een kwartier vertraging door een ongeluk, 1 rijstrook is dicht.
11: Rivierenland Radio.
12: Rivierenland Radio.
13: In Baarle-Nassau kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.
14: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio. Dit is de flitsschijf van deze week.
15: Dancing Without You, Disco Bambino, featuring Nile Rodgers en So

Dancing Without You, Disco Bambino hoorde je samen met Nal Rodgers en Sophie Ellis-Bexter. En Sophie Ellis-Bexter is volop bezig met de promotie van de plaat. Want ik zie heel veel filmpjes voor haar bijkomen. Waarbij ze dat een nummer aan het dansen is. Op, gewoon op zijn straat, op een balkon, vlak voor de zee. En gewoon op een podium. Dus zeker de moeite waard om haar in de gaten te houden. Dan kom je al die filmpjes vast en zeker ook wel tegen. We gaan straks de hete platen draaien voor je. Maar nu eerst de Pointer Sisters.

0: Rijnland Radio Info.
1: De Brabantse dag vindt weer plaats op zondag 30 augustus dit jaar in Hezen. De 67e editie in het bijzondere cultuurfestival. Het evenement staat bekend als de grootste theaterparade van het jaar, waarbij indrukwekkende huishoge praalwagens door het centrum van Hezen trekken. 16 wagenbouwgroepen presenteren hun creaties, ondersteund door ruim 2000 acteurs, muzikanten en vrijwilligers die historische verhalen uit het voormalige hertogdom Brabant tot leven brengen. Het centrale thema dit jaar is Alles uit de kast. Festivalterrein gaat om 11 uur open. De theaterparade zelf start om 2:30. Brabantsedag.nl. Meer informatie of tickets.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

I got a feeling van de Black Eyed Peas, hoorde je zojuist voorbij komen. En eerder, aan het begin van de uitzending, heb ik gevraagd of je wat titels wou doorgeven waar het woordje hot in vandaag voorkomt. Omdat het vandaag 37 graden is, zeg maar, op een groot aantal plaatsen in Nederland en dus ook in Brabant. En daarom hebben we een hele leuke plaat van jullie doorgekregen. We beginnen met Buster Poindexter en Hot, Hot, Hot.

De zomer sluit je af met de mooiste muziek. Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. Maak deze avond ook kans op kaarten voor I'm Live. Dit jaar met twee festivalweekenden aan de IJzeren Man in Vught. De Summer Night Top 100. Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur alleen op Rivierenland Radio.

Vandaag hadden we drie hete plaatjes voor je. Hot, hot, hot van de Buster Poindexter. En dit was net Level 42 met Hot, Hot, Hot. En de derde die we voor je hebben is Hot in the City. En dat wordt gezongen door Billy Idol.

Hot in the City van Billy Idol. En dat was dan de nummer 1 verzoekje, zeg maar. Met plaatjes met hot in de titel. Kwamen ook heel wat verzoekjes binnen voor Olivia Newton-John en John Travolta met Summer Nights. Maar daar zit geen hot in de titel. Maar ja, goed, ik ga jullie toch een beetje plezieren. Gaan een andere hit van hun draaien. Misschien wel de grootste. You're the one that I want. I

0: is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Uiterlijke opzegdatum... Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
5: Goedemiddag, dit is het nieuws van 5 uur.
6: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Rivierenland Radio. In het UMC Utrecht is een datalek geweest in het boekingssysteem van het gastenverblijf. Dat lek deed zich voor op 2 augustus bij de leverancier van dat systeem. In de 8 tweepersoonskamers kunnen mensen verblijven van wie naasten in het ziekenhuis liggen. Volgens een woordvoerder zijn er gegevens gelekt van in totaal 5000 mensen die hadden geboekt. Het zou niet om medische informatie gaan. Het UMC Utrecht heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. In de Bilt is rond 3:15 een temperatuur gemeten van 35,1 graden. Het is daarmee de warmste 14 augustus ooit, meldt Weer Online. Doordat het warmer is dan 35 graden... is er bovendien sprake van een zeldzame, zeer hete dag in augustus. Vanwege de lagere stand van de zon... zijn dagen waarop het warmer is dan 35 graden zeldzaam in augustus. Er zijn er pas 3 geregistreerd sinds de metingen in 1901 begonnen. De 2 mensen die vanochtend omkwamen bij een verkeersongeluk op de A59 bij Hees... zijn een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit het nabijgelegen Os. De politie bevestigt daarnaast dat in totaal 6 mensen gewond zijn geraakt. Over de ernst van de verwondingen kan de politie nog niets zeggen. Het ongeval gebeurde in een file die was ontstaan achter langzaam rijdende tractoren... Honderden boeren waren op weg naar het provinciehuis in Den Bosch voor een demonstratie. Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog niet eerder zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar... en het einde van het bosbrandseizoen is nog niet in zicht. Ook op dit moment woedt er een aantal natuurbranden in Midden-Engeland. In delen van het gebied zijn inwoners geëvacueerd. Het vorige record werd pas vorig jaar gevestigd. Toen moest de brandweer 1017 keer reageren op een natuurbrand. Het weer. Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radio-nieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
7: Radio. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A4 Antwerp richting Rotterdam... tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid, 20 minuten oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda en Dordrecht een uur vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en Ravenstein... 20 minuten vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. De A59 Os richting Den Bosch is de rijbaan tussen Paalgraven en Nuland nog steeds dicht na een ongeluk. Omrijden kan via Eindhoven.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: In Maastricht kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Kitty Politie hier zo op een Rivierenland Radio. De juiste naar het programma Spitslicht. En mijn naam is Rob de Vaan. Ik ben tot 6 uur bij je. Daarna neemt Erik Beck zijn uitzending over. Die moet helemaal uit Os komen. En ik ben benieuwd of hij gewoon de snelweg weer kan gebruiken.
1: Tot 6 uur is dit Spitslicht. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam.

0: Rivierenland Radio Info.
1: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 uur tot 9 uur ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen, doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets. Natuurlijk vertellen we je ook alles over luisteren via DAB+, onze gratis app en internet. Dus, ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemiddag, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 14 augustus. Op 14 augustus 1945 beleeft de Rocky Horror Picture Show zijn première in Londen. De film groeit uit tot een ware cultklassieker waarbij bioscoopbezoekers verkleed naar speciale nachtvoorstellingen gaan. Meer dan 50 jaar later is de film nog steeds wereldwijd populair. Op 14 augustus 1996 opent Beatrix officieel de Amsterdam Arena. Bij de feestelijke opening treden onder andere Marco Borsato, Treintje Oosterhuis en Ruud Jacot op. Sinds 2018 draagt het stadion de naam Johan Cruijff Arena. Op 14 augustus 2003 zitten ongeveer 50 miljoen mensen in de Verenigde Staten en Canada zonder elektriciteit. Het openbare leven komt grotendeels stil te liggen en het duurt op sommige plaatsen dagen voordat de stroomvoorziening volledig hersteld is. De storing behoort tot de grootste uit de geschiedenis. Vandaag is de geboortedag van onder andere basgitarist en bariton Larry Graham, journalist Koen Verbraak, gitarist John Meijer en zangeres Luisa Fernandez. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooie...

0: Some Girls hoorde je van de Racy. 1979 scoorde ze een hele grote hit. Nou, vandaag heeft Mart Hoogkamer een nieuwe single uitgebracht. Kroegen in den hemel. Nou ja, ik wil voorlopig nog niet naar de hemel toe. Maar naar een kroeg, ja, dat zie ik wel zitten hoor.
1: In een

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Ben je ondernemer?
3: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
2: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
3: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans en wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
2: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In het UMC Utrecht is een datalek geweest in het boekingssysteem van het gastenverblijf. Volgens een woordvoerder zijn er gegevens gelekt van in totaal 5000 mensen die hadden geboekt. Het zou niet om medische informatie gaan. In de Bilt is rond 3:15 een temperatuur gemeten van 35,1 graden. Het is daarmee de warmste 14 augustus ooit, meldt Weer Online. De twee mensen die vanochtend omkwamen bij een verkeersongeluk op de A59 bij Hees zijn een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit het nabijgelegen Os. De politie bevestigt daarnaast dat in totaal 6 mensen gewond zijn geraakt. Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog niet eerder zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar en het einde van het bosbrandseizoen is nog niet in zicht. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af. In het zuiden van het land staan ze nog op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht een half uur op onthoud. Er staat een vrachtwagen met pech. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef. Een kwartier extra reistijd.
5: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Hi, dit is Nikita en ik luister langs de Dongen in Eindhoven naar Rivierenland Radio.

David Bowie hoorde je met China Girl 1983. Toen scoorde hij daar een gigantische nummer 1 hit mee. De volgende plaat die ik nu voor je heb klaar liggen. Het is gekozen door Roger. Maar Roger, het is vandaag vrijdag en geen zaterdag.

0: Rijnland Radio Info.
1: Het beursseizoen komt er weer aan. Dat betekent bijvoorbeeld van donderdag 3 september... tot op het zaterdag 5 september... dat Den Bosch weer volledig in het teken staat van creativiteit. Tijdens de knotsgekke hobby- en kaartendagen in de Brabanthallen. Die dagen lang verandert het beurscomplex in een kleurrijke wereld vol papierkunst, stempels, diamond painting, scrapbooking, handlettering, mixed media, kralen, verf en talloze andere creatieve hobby's. Dus de dagen is geopend van 9:30 tot 16:30. Meer informatie knotsgekkehobbydagen.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Someone Loves You Honey, June Lux hoorde je met Prins Mogen met. En dat was dan een single uit 1982. Want gaat de tijd toch snel, hè? Nou, ik ga dadelijk nog een heel oud plaatje draaien. Maar eerst gaan we naar 2006 toe. En dat doen we samen met The Doe. En dat is toch een beautiful thing.

Beautiful Thing, dat is al de single van Doe. Tegenwoordig hebben we heel veel radiozenders in Nederland. Maar in 1974 waren dat eigenlijk maar drie officiële. Hilversum 1, 2 en 3. Maar op de Noordzee lagen wat zendschepen. Onder andere Radio Caroline, Radio Veronica en Radio Noordzee. En met de tune van Radio Noordzee gaan we deze uitzending nu vandaag afsluiten. Man of Action van het Leer Street Orchestra. Mijn bedrijf bedankt voor het luisteren en graag tot 8 uur.

0: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 tot 9 ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen. Doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
1: Natuurlijk vertellen we je ook alles over luisteren via DHB+, onze gratis app en internet. Dus, ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus. Rivierenland Radio.
2: Webhosting Telco. Webhosting Telco. Voor je webhosting, audio en videostreaming. Ook je Sena en Duma voor je stream kunnen we regelen. Kijk op www.telco.eu. Webhosting Telco.
3: Telco. Telco. Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans en wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
2: Goedenavond, dit is het nieuws van 6 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Premier Jette wil dat overheden en ondernemers actie ondernemen na de huidige droogte en waterschaarste. Na een bezoek aan een dijkinspectie in Zoeterwoude zei hij dat er dit jaar extra lessen te leren zijn. Veiligheid van de dijken staat bij de verdeling van water voorop, want door uitdroging kunnen dijken verzwakken en kan een polder onder water lopen. Medewerkers van het Hoogheemraadschap Rijnland lieten aan Jetten zien dat de bovenste grondlaag inmiddels kurkdroog is, maar zorgen zijn er nog niet. Bij het UMC Utrecht zijn de gegevens van zo'n 5000 mensen gelekt via het boekingssysteem van het gastenverblijf. Dat lek ontstond op 2 augustus bij de leverancier van het systeem. Derden konden zo namen, contactgegevens, geslacht en informatie over boekingen inzien, maar geen medische of financiële gegevens. Het UMC Utrecht schat het risico daarom als beperkt in. Het heeft wel het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De leverancier heeft ook al maatregelen genomen. Een grote natuurbrand in Duitsland komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Gey, vlakbij de Nederlandse grens. Het vuur staat nog zo'n 150 meter van het dorp. Zo'n 2000 inwoners moesten vanochtend hun huis uit en kunnen daar voorlopig niet naar terug. In totaal staat ongeveer 300 hectare bos in brand. De brandweer zet onder meer tegenbranden, tanks en helikopters in. Maar de bestrijding van het vuur is lastig, omdat er in het gebied nog veel onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. En de nieuwe Franse wet die kinderen onder de 15 jaar moet verbieden om sociale media te gebruiken is in strijd met de grondwet, heeft de Franse Grondwettelijke Raad bepaald. De wet gaat te ver en er is ook niet genoeg bewezen hoe groot de gevaren van sociale media voor jongeren zijn, zo vindt de raad. Ook zouden ouders meer ruimte moeten houden om zelf regels voor hun kinderen te bepalen. President Macron wil de wet aanpassen, maar het doel blijft wel om de regels volgend voorjaar in te laten gaan. Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
4: Radio, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af. In het zuiden van het land staan ze nog op de A4. Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide, 10 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda en Zevenbergse Hoek, 10 minuten. Op de N256 Goes richting Zierikzee tussen afrit Wolfaartsdijk en Kolijnsplaat een half uur vertraging.
5: 4 nog één keer met mij de zomer.
6: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met zaterdag 19 september WC Experience. Outsiders, Pademoeskroen, Illibilly Moonshiners. Kaarten vanaf 1995. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
2: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
7: Hi, dit is Lisanne en ik luister langs de Pilsenloop in Boekel naar Rivierenland Radio.

0: klanken komen van Mike McDonald en Sweet Freedom. Als je dan kijkt, dat is alweer 26, 16, 6, 96, 86, 40 jaar oud. Mike McDonald al 40 jaar oud, maar het nummer komt uit 86 inderdaad, Sweet Freedom. De opening van deze Weekend Vibes. Hele goede avond. Het is inmiddels avond. Mocht je dat nog gemist hebben. We zijn er tot 7 uur bij de nieuwe aflevering van de Weekend Vibes. Tot 7 uur weer alles op het gebied van uittips. Alles weer voor wat betreft de flits en de 50 flitsschijf. Die gaan we eventjes draaien van vorig jaar. En we gaan ook nog natuurlijk een mooie vergeten plaat draaien. En dan kan ik u al van zeggen, die is van de Farm. Nou ja. Zou je zeggen, altogether now? Nou, die is het niet. Welke het wel is, hoor je straks rond 7:15. Wat we nu gaan draaien is Ed Sheeran. Hier is Lego House.
1: Tot 7 uur is dit Weekend Vibes.

Ja, Ed Sheeran hoorde je voor je komen. Het was nummer Lego House. Dat is uit 2012 komt. Even kijken wat er allemaal te doen is dit weekend. Waar je allemaal op af kan gaan als het gaat om evenementen. Rock am Esch bijvoorbeeld. Dat is allemaal te doen vanaf de 28e augustus tot en met 90 augustus. In Tuberg is dus volgende week weekend pas. Dus we moeten even op wachten, maar het is nu al even genoemd hier. Dit weekend is wel het Boeren Rock Festival. Dat is in Drouwenmond. Dat is allemaal 13, 14, 15 en 16. Oftewel, het is al begonnen. En gaat het om het 16 augustus door. Heel veel bekende artiesten. Ik noem maar als de namen als Suzanne Freek, Fleming, Ozardus, Lafuente, Brennan Hart, John Smit, Andreas Junior, Jannes, Mart Hoogkamer en vele anderen zijn er te vinden op het Boeren Rock Festival in mooie Drenthe. Zeeltje Rock is ook dit weekend. 14, 15 en 16 augustus. Daarvoor moet je zijn in Deest. En Zieltje Rock brengt voornamelijk tribute bands. Afkomstig van onder andere daar de Irons, Triggerfinger, Storrs, de Swan Strong. Allemaal te beleven daar op Zieltje Rock, zieltjerock.nl voor meer informatie. Kun je daar direct. Bosfest is er ook nog te doen en dat is allemaal in Amstelveen. Op 11 tot en met 22 augustus kun je daar allemaal terecht. En er zijn heel veel optredens achter elkaar in het Amsterdamse bos. En er zijn hele verschillende speelplekken waar allemaal theater, muziek en poëzie en circus en locatietheater is te zien. Dan allemaal dus op het bos.

Nissan, Sarah Larsson, dus juist Midnight Sun. En daarvoor de groep, de jongensgroep For Fun, waarvan die acteurs, hè, onder andere. Hij zit er rond. Met verschillende heren in die daar. Een jongensgroep vormde eind jaren 90 was dat ongeveer. Een hittegolf, was niet een grote hit. Maar ik vond hem wel toepasselijk voor vandaag. Gaan we dat trouwens ook doen met het blaad van Casey en de Sunshine Band over toepasselijkheid gesproken. Eerst nog even wat tipsjes doornemen met elkaar. Want je weet het, hè, er gaat weer van alles gebeuren dit weekend. Dat kun je onder andere merken in Eindhoven. Want er is het Dynamo Metal Fest gaan plaatsvinden in Eindhoven. Het sportcentrum al daar van 14 tot en met 16 augustus. Oftewel, het is al begonnen en het gaat nog door tot en met 16 augustus aanstaande. Ja, dan moet je een beetje aan de Dynamo Metal Fest denken. Dat is een beetje hard rock en hardcore festival. Wat er dus in Eindhoven gaat plaatsvinden. De Anton Coenlaan dus moet je zijn in Eindhoven. Dan is er nog een World Cup Stockcars race. Dat is in Venray. Dat is nog tot en met zondag. De World Cup voor Venray race is dus 3 dagen lang. En op het terrein waar ook heel veel gereisd wordt in de NASCAR volgens mij. Een soort oval is daar gemaakt. Hollandse Zomer is er ook. Het komt in Nijmegen. Dat is de 16e. Oftewel, dat is morgen. Oh, zondag bedoel ik. En dat is in de Goffertpark al daar. Met heel veel Nederlandse artiesten. André Hazes, Jan Smit, Rino Marten, Yves Berends en Mart Hoogkamer. En Emma Heesters komen daar onder andere langs. Marco Schuitmaker. Eigenlijk komt daar de hele crème de la crème van het Nederlandse circuit wel een beetje voorbij daar. In het Goffertpark in Nijmegen. En als je van kermis houdt. Gisteren is een Os-kermis begonnen. Kermis Os is weer tot en met woensdag nog allemaal te blijven daar. En daar heb je ook weer de wat goedkopere dagen tussen zitten. Er zijn natuurlijk ook weer wat leuke optredens, denk ik, her en der. Met horeca-gelegenheden die daar weer wat extra's aan besteden. En kermisos.com geeft wat meer informatie. Kun je naartoe tot en met woensdag 19 augustus. Loopt al dus vandaag. En je kan erbij zijn door er naartoe te gaan. Heel simpel. Heb jij informatie voor deze rubrieken of voor alle items die we overdag ook op Rivierenland Radio uitzenden? Dan moet je even naar Flesterpost, apenstaartje, rivierenlandradio.nl mailen. En dan komt het allemaal goed. Dan gaat het allemaal of door mij of door mijn collega's ingesproken worden. En dan hoor je dat je eigen evenement voorbij. Komen hier bij Rivierenland. Overigens moet je trouwens ook aanstaande donderdag eventjes naar Rivierenland komen kijken. Bijna vergeten om dat te zeggen trouwens. Want we gaan donderdag. Donderdagmiddag is er namelijk ook weer een locatieuitzending. We hebben er al eentje gehad afgelopen zondag in België, in Arendonk. En er is er een tweede in opkomst. Die is 20 augustus aanstaande donderdag van 1 tot 9 uur aan de markt in Zaalbommel. En daar maken we radioprogramma's. Daar komen een aantal collega's langs. Ik zelf ook eventjes, maar dat zal wel pas aan het einde van de middag zijn. En dan gaan we even wat radio maken. Daar kun je kennis maken met ons. Maar ook, wij kunnen ook met de luisteraar kennis maken. Kom gezellig langs, braderie Zaalbommel. Dus aanstaande donderdag van 1 tot 9 Rivierenland zal aanwezig zijn op een van de stands die daar die een druk bezochte markt laat zien wat wij allemaal uitspoken achter de radio. Nou, hoor je dat ook weer? Wij gaan dus even naar muzieknieuws. Zoals ik al zei, Casey en de Sunshine Band terug naar 75 in het kader van deze warme vrijdag. Is het nu tijd voor That's the Way I Like It.

En dit zou nou een typische plaat kunnen zijn voor de Summer Night op 100... die wij over 2 weken op vrijdagavond gaan uitzenden. En dat zal dan zal mijn programma vervallen 1 keer. Want dan gaan vanaf 6 uur dan die Summer Night op 100... gaan we dan uitzenden. Dat zal dus, dat is weer een ander evenement wat we hebben. We hebben heel veel evenementen de laatste tijd. Deze is 28 augustus te doen. Vanaf 6 uur zijn we dan tot 's nachts 2 uur met die top 100 bezig. Ik zal een groot deel meenemen in de presentatie. En we gaan ook kaarten weggeven daarvoor het I'm Live Festival in Vught. Wat 2 weekenden gaat plaatsvinden in september. Daar is Rivierenland Radio ook sponsor van. Dus wat dat betreft is het logisch dat we dan ook kaarten weggeven natuurlijk. Die avond is dat. De Summer Night op 100. Je kunt er ook op stemmen. Je kan je favoriete zomerplaten doorsturen aan ons. En dat doe je dan ook weer naar Summer Night op 100 @rivierenlandradio.nl. Stuur jouw top 5 er naartoe en je maakt nog eens kans op kaarten dus voor het I'm Live in het Vughtse, waar het allemaal te gaan doen is over een paar weken. Wat ook een beetje die Summer Night probeert na te bootsen, zullen we zeggen, met de muziek die we daar draaien. Dat allemaal dus over een aantal weken. Op vrijdagavond moet je daar dus weer voor zijn. Volgende is donderdag daar zal Bommel komen en de week erop is het de Summer Night top 100 op de vrijdagavond. Er is genoeg te beleven hier bij Rivierenland deze zomer. En dan lekker op uit. Met deze van DJ Sean.

0: Weekend Vibes. Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Rivierenland Radio Headlines.
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Premier Jette wil dat overheden en ondernemers actie ondernemen na de huidige droogte en waterschaarste. Na een bezoek aan een dijkinspectie in Zoeterwoude zei hij dat er dit jaar extra lessen te leren zijn. Bij het UMC Utrecht zijn de gegevens van zo'n 5000 mensen gelekt via het boekingssysteem van het gastenverblijf. Dat lek ontstond op 2 augustus bij de leverancier van het systeem. Een grote natuurbrand in Duitsland komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Gij, vlakbij de Nederlandse grens. Het vuur staat nog zo'n 150 meter van het dorp. En de nieuwe Franse wet die kinderen onder de 15 jaar moet verbieden om sociale media te gebruiken is in strijd met de grondwet, heeft de Franse grondwettelijke raad bepaald. Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio.
9: In Heeselende kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

Ruben, Aniek, was het met de flitschijf die vorig jaar hier veel werd gedraaid. Dat was op 16 augustus toen die uitkwam op 25. Met Ruben, Aniek en Daniek. Met Blijf dan hier de flitschijf, de 279 flitschijf was dat. Op een ander paar uur voorbij kwam hier bij Rivierenland Radio. En deze week is dat weer een andere. Die hoor je weer een nieuwe aanstaande zondag bij het programma van Spitslicht. Waarin het bekend wordt gemaakt wat dan de flitschijf voor de komende week wordt. Dan allemaal wat betreft dit weekend, want er zijn nog meer leuke programma's dit weekend bij Rivierenland Radio. Komen we straks alweer achter. We gaan hier nu in het tweede deel nog even dadelijk aandacht besteden aan waar we tickets voor weggeven. Het zijn wel leuke dingetjes als niet alleen festivals, maar er komen nu langzaamaan ook weer nieuwe beurzen bij. Het is richting september en oktober te gaan. Dus dat ook altijd weer. Dus kortom, er is even nog genoeg reden om even de radio aan te laten staan, dacht ik zo. Hè? Ja. Met nu deze mooie plaat. Hij is van Matthew Wilder. Ik ken hem allemaal wel. Misschien regelmatig gehoord uit 84. Break My Sides.

Mooie blaadjes, hè, mooie beelden op YouTube altijd van mensen die snel rijk willen worden. Moet je even goed luisteren, kun je al zinnen. Laat maar zitten, joh. Het is, maar goed, het is muziek van de bankzitters. En die zijn multimiljonairs, zoals ze dat zelf zo mooi zeggen en zingen. Nou ja, zingen. Ja, ze zingen het. Even kijken, we gaan eens even kijken wat er allemaal te beleven valt rondom tickets waar je die voor kan winnen. Bij de website Uitgaan Online, want daar zijn die tickets allemaal te winnen. Je moet daarvoor een formulier invullen. Bij de evenement waar die tickets te winnen zijn. En dat formulier vul je even in. Dan maak ik als op kaarten voor bijvoorbeeld Parels van de Stad in Amsterdam. Karels optreden staat onder andere daarvan. Neil Kleine Broederliefde, Donna Fraser, Jaan de Lauren, Monica Geuze, Donny, Idley en Poke en Freddy Morera. Dat zijn een aantal namen die daar op Parels van de Stad komen. Ook voor rekening geven we kaarten weg. Dat is in Volkel. Nee, niet Volkel, in Winkel, zo moet ik zeggen. Hardcore Festival. Met nou ja, hele harde stijlen die er allemaal voorbij komen. Het is de eerste keer dat het georganiseerd wordt. Met Frontliner, Adaro en E-Force. En een aantal namen die voorbij komen daar op 12 september in Winkel. Kaarten te winnen dus via de website uitgaanonline.com. Rock en Muis, zijn ook nog kaarten voor te winnen. In Tubbergen, Rock Festival. En een Beest vindt een landgoed ver plaats. En ook daar zijn kaarten voor te winnen in Beest. 20 augustus tot en met 23 augustus is allemaal daar te doen. Kortom, daar kun je ook voor naar uitgaanonline.com om daar de tickets voor te winnen. Dat zijn ze even voor nu. Er komen er wel meer bij, maar dat moet je even in de gaten houden via de website. Dan kom je er vanzelf achter. En bij deze hebben we dat gedaan. We gaan eens even kijken naar iets anders, want we hebben nog de plaat en ze vergeten historie draaien. We kennen waarschijnlijk wel allemaal The Farm en All Together Now. Nou, die heb je heel vaak gehoord waarschijnlijk. Maar deze is wat minder bekend geworden en eigenlijk ook niet zo'n hele grote hit geweest. Terwijl die wel best lekker is hoor. Het is een beetje groovy sound. Want hij heet ook Groovy Train. En 1990, The Farm.

Curvy Train. Je hoorde Farm natuurlijk hier voorbij komen. En niet zo'n hele grote hit geworden. Wat overigens niet geldt voor deze twee heren. Want die hebben wel heel veel hits gehad. En dit is er eentje van. Kijk omhoog, Nick Simon.

Don't Stop the Dance, ook wel Don't Stop the Broom Music hier bij Rivierenland Radio. Om te gaan we het weekend door natuurlijk. Gaan zo dadelijk natuurlijk luisteren naar de bekende programmering die eigenlijk op vrijdagavond altijd wel is nou. Behalve over twee weken trouwens. dan hebben we Memories zo dadelijk dus met Henry Scheepman. Daarna is er nog tijd voor Club 26, Jos van Dijk onder andere. En Rob ook. Riverdance later vanavond. Morgen natuurlijk de vaste programma's op de zaterdag en zondag met René van René in de Morgen. Met René Huizinga tussen 10 en 12 op zaterdag en zondag dus. En Lunchroom, dit keer van nog niet voor... ingevallen door Stefan van Roosmalen, zo moet het eigenlijk zeggen. Dat is tussen 12 en 2 morgen. En uiteraard Jaco Hagehoort is weer met Muziek Masters vanaf 2 uur. De flitsende veiliger op de Vaan, 4, 7. Doe ik nu een beetje de overzichten in. Memories is er van Henry Scheepman. En Club 26 met Club Kees Veerman is er dus morgenavond vanaf 8 uur tot 11 uur. En de zondag natuurlijk ook weer de bekende programma's. Zoals daar ook weer is die René, die ook weer Jaco is. En er ook weer Stefan is met Lunchroom. En dan de spitslicht met Rob de Vaan. Riverdance weer. Kees Veerman 7, 8. En dan heb je Antje Bouwman, onder andere 8 en 10. En dan nou nog Joep Gerstjes met Sterrenwacht tot middernacht. Met de mooie gedichten. Als afsluiting voor het gezellige weekendprogramma van Rivierenland Radio. Waar we er volgende week weer zijn. Ik ben er volgende week in ieder geval weer 6 en 7 bij de Weekend Vibes. Maar je zal hem ook waarschijnlijk even tegenkomen in Zaltbommel. Daar zijn we aanstaande donderdag op de locatie voor de braderie al daar. En zullen we ook uitzendingen maken. En zal ik daar af en toe misschien wat rondlopen. Zo misschien eind van de middag zo die kant op. Begin van de avond. Wie weet zien we elkaar daar. En anders tot volgende week. En fijne weekendprogrammering. Graag tot de volgende keer.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Webhosting Telco. Voor je webhosting, audio en videostreaming. Ook je Sena en Buma voor je stream kunnen we regelen. Kijk op www.telco.eu.
2: Webhosting Telco.
3: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: U zoekt correcte en nette consumenten?
8: Nette consumenten.
7: Dan zoekt u onze luisteraars.
9: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
10: Goedenavond, dit is het nieuws van 7 uur.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Engeland is een trein ontspoord bij Wickford in het graafschap Essex. Voor zover bekend zijn daarbij geen gewonden gevallen. De trein bleef overeind staan en hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De oorzaak van de ontsporing wordt onderzocht. Mogelijk speelt de hittegolf in het Verenigd Koninkrijk een rol. De ontsporing van de trein gebeurde een dag na een vergelijkbaar incident bij Brighton, toen een trein kantelde en wagons omvielen. Daarbij raakten 2 mensen zwaar gewond en 9 lichtgewond. Premier Jette wil dat overheden en ondernemers actie ondernemen na de huidige droogte en waterschaarste. Na een bezoek aan een dijkinspectie in Zoeterwoude zei hij dat er dit jaar extra lessen te leren zijn. Veiligheid van de dijken staat bij de verdeling van water voorop, want door uitdroging kunnen dijken verzwakken en kan een polder onder water lopen. Medewerkers van het Hoogheemraadschap Rijnland lieten aan Jetten zien dat de bovenste grondlaag inmiddels kurkdroog is, maar zorgen zijn er nog niet. Een grote natuurbrand in Duitsland komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Gey, vlakbij de Nederlandse grens. Het vuur staat nog zo'n 150 meter van het dorp. Zo'n 2000 inwoners moesten vanochtend hun huis uit en kunnen daar voorlopig niet naar terug. In totaal staat ongeveer 300 hectare bos in brand. De brandweer zet onder meer tegenbranden, tanks en helikopters in. Maar de bestrijding van het vuur is lastig, omdat er in het gebied nog veel onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. En nieuwe Europese regels voor verpakkingen zorgen voor veel zorgen bij kleine webwinkels, vooral bij ondernemers die over de grens verkopen. Sinds woensdag moeten bedrijven voldoen aan strengere eisen om verpakkingsafval terug te dringen. Webshops krijgen extra administratie en moeten niet alleen de verzenddoos, maar ook andere verpakkingen in de productieketen bijhouden. Het ingewikkelde zit hem in de verschillende regels en registratieverplichtingen per EU-land die nu moeten worden gevolgd. Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten een kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio.
12: Rivierenland Radio.
13: In Waalre kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Goedenavond, welkom bij Memories. Mijn naam is Henry Seepman. Ook vanavond hebben we weer heerlijke, herkenbare muziek die je in gedachten meenemen naar ver vervlogen tijden. We begonnen de Memories vanavond met een prachtig Frans nummer uit 1976 van Julien Clerc.
1: Tot 8 uur is dit Memories.

We gaan helemaal terug naar 1964. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr. Beter bekend als The Beatles. Afkomstig van hun album For Sale. No Reply uit 1964.

Na wereldhits als Who Can It Be Now en Down Under kwam Man at Work in 1983 met deze prachtige plaat. De Australische band met Overkill.

0: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 tot 9 ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen. Doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
1: Natuurlijk vertellen we je ook alles over luisteren via DHB+, onze gratis app en internet. Dus, ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus. Rivierenland
2: Radio. Zegt u Zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
3: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In Engeland is een trein ontspoord bij Wexford in het graafschap Essex. Voor zover bekend zijn daarbij geen gewonden gevallen. Premier Jette wil dat overheden en ondernemers actie ondernemen na de huidige droogte en waterschaarste. Na een bezoek aan een dijkinspectie in Zoeterwoude zei hij dat er dit jaar extra lessen te leren zijn. Een grote natuurbrand in Duitsland komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Gey, vlakbij de Nederlandse grens. Het vuur staat nog zo'n 150 meter van het dorp. En nieuwe Europese regels voor verpakkingen zorgen voor veel zorgen bij kleine webwinkels, vooral bij ondernemers die over de grens verkopen. Sinds woensdag moeten bedrijven voldoen aan strengere eisen om verpakkingsafval terug te dringen. Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten een kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
2: In Best kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

We gaan luisteren naar een dame die in de jaren 70 bewees dat stevige rock'n'roll absoluut niet alleen voor mannen was. Suzy Quatro uit 1978. If you can't, give me love.

0: the way love goes.
1: Na het enorme succes van Take On Me bewees AHA dat ze beslist geen eendagsvlieg waren. Deze opvolger bereikte zelfs nummer 1 in Engeland. AHA, met The Sun Always Shine on TV.

0: En dit was het dan alweer voor vanavond. Wat Memories betreft, ik wens je een fijn weekend en heel veel luisterplezier zometeen met Jos van Dijk in Club 26. Morgen zijn we terug met nog meer Memories en nog meer muzikale herinneringen. Graag tot morgen.
1: Ik ben er ook nog zo.
0: Oh, Rob de Vaan komt ook nog voorbij.

0: hosting telco.
1: Web hosting telco. Voor je web hosting, audio en video streaming. Ook je Sena en Buma voor je stream kunnen we regelen. Kijk op www.telco.eu.
0: Web hosting telco.
2: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek, het QUE

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De provincie Noord-Brabant gaat opnieuw in gesprek met de 5 veehouders van wie de natuurvergunning mogelijk wordt ingetrokken. Een motie erover kreeg een meerderheid in Provinciale Staten. Maar mogelijk wordt de vergunning uiteindelijk toch ingetrokken vanwege de hoge stikstofuitstoot. De boeren kregen al excuses omdat ze niet eerder persoonlijk waren geïnformeerd. Bij het provinciehuis in Den Bosch protesteerden honderden boeren. Bij een dodelijk ongeluk op de snelweg A59 bij Hees kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. De bijna 60 jaar oude bedreigde orka bij Portugal lijkt beschoten te zijn met een luchtbux. De Spaanse autoriteiten onderzoeken dat nu. De orka was afgelopen jaren betrokken bij het rammen van schepen bij Spanje en Portugal. Volgens bronnen is het dier zo'n 10 keer beschoten, zo blijkt uit sommige kogeltjes in de rugvin. Er leven wereldwijd nog maar 32 wilde Iberische orka's. Waarom de dieren schepen aanvallen is onbekend. In Engeland is een trein ontspoord bij Wickford in het graafschap Essex. Voor zover bekend zijn daarbij geen gewonden gevallen. De trein bleef overeind staan en hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De oorzaak van de ontsporing wordt onderzocht. Mogelijk speelt de hittegolf in het Verenigd Koninkrijk een rol. De ontsporing van de trein gebeurde een dag na een vergelijkbaar incident bij Brighton, toen een trein kantelde en wagons omvielen. Daarbij raakten 2 mensen zwaar gewond en hadden 9 mensen lichte verwondingen. En nieuwe Europese regels voor verpakkingen zorgen voor veel zorgen bij kleine webwinkels, vooral bij ondernemers die over de grens verkopen. Sinds woensdag moeten bedrijven voldoen aan strengere eisen om verpakkingsafval terug te dringen. Webshops krijgen extra administratie en moeten niet alleen de verzenddoos, maar ook andere verpakkingen in de productieketen bijhouden. Het ingewikkelde zit hem in de verschillende regels en registratieverplichtingen per EU-land die nu moeten worden gevolgd. Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Nuenen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Don't stop the music, Jarbers and Peoples hoorde je. Hey, wees welkom. Dit is Club 26 met
1: Jos van Dijk en
0: en mijn naam is Rob de Vaan. En we gaan nog eventjes zwaaien naar Henry, want die zat
1: gerad afgeroepen. Tot de volgende keer maar weer, kerel.
0: Ja,
1: maar dat was volgens mij het debuut van de Smurf, hoor, denk ik.
0: Het debuut van de Smurf, hè?
1: Ja, hoor je die stemmetjes niet?
0: Ja, nee, want toen had vader Abraham, die had al eerder een Smurflied opgenomen.
1: Oh.
2: Tot 11 uur is dit Club 26.
0: Dus het waren Engelse Smurfs. Oh nee, Amerikaanse, want daar komen ze vandaan.
1: Ja.
0: Ach ja.

0: concrete heart.
1: Dat was Cameron Whitcomb. Hij is van zijn verslaving af, hoor. Dat was Medusa.
2: Ja, een leuke plaat toch, om hem nog een keer te horen. De plaat heeft wekenlang in de Frits en de 50 gestaan. Morgen wordt hij weer gewoon uitgezonden tussen 4 en 7. En deze plaat kun je dan ook weer horen. We gaan zo speciaal voor Roger het licht uitdoen.

0: Ja, er valt weinig te blamen onderweg, want hoe lang is het geleden eigenlijk dat we een flinke bui hebben gehad, Rob?
1: Nou, dat weet ik niet. Oh ja, zondag hebben we een beetje regen gehad.
0: Nou, twee druppels, er was nog eens niet voldoende om de stof van mijn bril af te krijgen. Dus wat dat betreft, nee. Was trouwens wel een leuke uitzending daar in Aardonk, hè?
1: Ja, dat klopt, zeg maar we moesten iets eerder afbreken, zeg maar, omdat het regen zou komen.
0: Ja, maar dat kwam door de Belgische weerdienst, hè? Maar ja.
1: Er kwamen drie of vier druppels en daarvoor moesten wij wijken.

0: De zomer sluit je af met de mooiste muziek.
1: Hot, hot, hot on two.
0: Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio.
2: 100 heerlijke zomerhits,
0: vakantieklassiekers
2: en feel-good songs
0: om nog één keer volop van de zomer te genieten. Luister via DAB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl.
2: De Summer Night Top 100.
0: Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur, alleen bij Rivierenland Radio.

0: En dat was natuurlijk de Pasadena's en Love Thing.
1: Ja, ik wou even wat snel zijn. Maar ik kwam met mijn duim zeg maar tussen de koptelefoon. Waar die ergens klemt op een of andere manier. Dus
0: ja, je was afgeleid. Want we zaten hier onze keycords te bekijken.
1: Ja, de keycords. Dat was de bedoeling dat we die aanstaande donderdag gingen uitdelen. Maar ja, ze zijn een beetje mislukt. Dus vandaar dat we het niet meenemen.
0: Ja. Ja, sorry, ik lach erom. Ja, dat maakt me niet uit. Ja, leuk is dat, dat is maar goed. Af en toe een keer ergens om kunnen lachen. We gaan even weer een lekker plaatje draaien van mijn favoriete zangeres uit België. Hier is Pommelien.
2: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten,

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
2: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Wow. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
9: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De provincie Noord-Brabant gaat opnieuw in gesprek met de 5 veehouders van wie de natuurvergunning mogelijk wordt ingetrokken. De bijna 60 jaar oude bedreigde orka bij Portugal lijkt beschoten te zijn met een luchtbuks. Zo blijkt uit sommige kogeltjes in de rugvin. In Engeland is een trein ontspoord bij Wickford in het graafschap Essex. Voor zover bekend zijn daarbij geen gewonden gevallen. En nieuwe Europese regels voor verpakkingen zorgen voor veel zorgen bij kleine webwinkels, vooral bij ondernemers die over de grens verkopen. Sinds woensdag moeten bedrijven voldoen aan strengere eisen om verpakkingsafval terug te dringen. Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
10: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
11: Hallo, ik ben Elena en ik luister altijd langs de Maas naar Rivierenland Radio.
12: Rivierenland Radio.
13: Dit is de flitsschijf van deze week.
14: Dancing Without You, Disco Bambino, featuring Nile Rodgers en Sophie.

0: Wat een leuke plaat toch wel hoor. Dancing Without You, je hoorde dit schrijft natuurlijk Disco Balbido featuring Nile Rodgers en Sophie. Sophie, de achternaam valt weg hier.
1: Sophie Alice Baxter is het.
0: Oké.
1: En je kent ze nog wel van Dancing on the Murder on the Dancefloor.
0: Oh, dat kan goed. Ja.
1: En,
0: jij bent de hitman, ik niet, hè? Dus,
1: Vroeger had ik een programma Hitmeesters, dus moest ik het allemaal weten. Tegenwoordig,
0: ja,
1: tegenwoordig ben ik heel wijs. Hebben die programma's dus andere
0: je hebt,
1: namen?
0: Dus je hebt je master degree daarin gehaald?
1: Ja, het verleden wel, maar ik weet niet van de allerlaatste jaren meer. Hoor. Dus dat is, het vergeten gaat ook steeds makkelijker.

De zomer sluit je af met de mooiste muziek. Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. Maak deze avond ook kans op kaarten voor I'm Live. Dit jaar met 2 festivalweekenden aan de IJzeren Man in Vught. De Summer Night Top 100. Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur alleen op Rivierenland Radio.

0: Dat was het wel, Lady Marmalade. Ik lust geen marmalade.
1: Nee. Het is 2 weken geleden dat je hier zo voor het laatst in de studio was. Want op zondag zaten wij in Arendonk.
0: Ja.
1: Ondertussen is ook nog een nieuwe website. Heb je die al bekeken?
0: Ja, natuurlijk. Die heb ik echt helemaal bestudeerd. Gewoon elke letter heb ik gewoon in mijn geheugen opgenomen.
1: Ja.
0: Ik kan hem nu gewoon zo opratelen.
1: Nou ja, dat geloof ik niet. Er staat best wel veel informatie op. Maar het is toch een behoorlijke verbetering, of niet?
0: Ja, wel, ziet er goed uit. Mijn complimenten. Ja, ik heb er niet aan meegewerkt. Want ja, mijn computerkennis gaat niet verder als huistuin en keuken gebruik eigenlijk.
1: Nou ja, je hebt er toch aan meegewerkt. Want er staat ook nog een fotootje van jou op.
0: Er staat een fotootje van mij op? Ah joh, kun je de mensen toch niet aan doen, zeg. Ja. Verschrikkelijk, zeg. Ja, mensen... Zoals dat ergens zat als we vrijdag of zondag in België zagen.

0: En dat was natuurlijk de grote hit op dit moment van Harry Styles en American Girls.
1: Ja, hartstikke leuke plaat. De plaat staat nog steeds genoteerd in de hitparade van dit moment. Over hitparade gesproken, we zullen het daar nog eens eventjes hebben over de top 100 die we over 2 weken gaan uitzenden. Maar eerst gaan we luisteren naar de nieuwe single van Roxanne Hazes. En die heet Tranen in de Giftstop. Ik zit

0: Tranen in de giftshop. Nou ja. Roxanne Hazes was dat.
1: Ja, dat doet me dan aan denken. Want jij verzet net te vertellen buiten de uitzending, omdat je over 6 weken naar vakantie gaat. Ja. Ik zie jou niet zo gauw in de giftshop duiken, zeg maar, om een souvenirtje te kopen. Of zo.
0: Nee, die tijd heb ik wel gehad. Toen voor de eerste keer vakantie ging, vond ik het hartstikke leuk. Al die troep kopen. Ja. Maar ja, dan kom je ermee aan thuis. En voor jezelf, je pleurt het ergens neer op de kast of zo. En ja, ik zie daar echt de waarde niet van in.
1: Nee, dat snap ik. En over 2 weken hebben we de zomers top 100.
0: Als het goed is ben ik er ook bij.
1: Dus. Dan ben je er inderdaad ook bij. We weten nog niet exact de tijdstip wanneer hij zit. Maar goed,
0: dat wordt een verrassing dan.
1: Dat wordt een verrassing. Ik weet wel dat, zover ik begrepen heb, gaat Kees de aftrap doen deze keer.
0: Oh, oké. Okay.
1: En Erik zit er nog ergens tussendoor. En dan, maar goed, het gaat vanzelf wel goed komen.
0: Gaan wij het nachtwerk doen dan, Rob, of zo? Of,
1: Ja, we zitten er ergens tussendoor ook. Dus het gaat goed komen. Ik denk, nou, laten we dan maar een zomers plaatje draaien. Ja. En als we het dan toch over jouw verleden hebben. Ik weet in ieder geval nog dat jouw moeder helemaal weg was van BZN. Je gaat ze horen met de Summertime.

0: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 uur tot 9 uur ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen, doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
1: Natuurlijk vertellen we je alles over het luisteren via DHB+, onze gratis app en internet. Dus ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus.
2: Webhosting Telco. Voor je webhosting, audio en videostreaming. Ook je Sena en Buma voor je stream kunnen we regelen. Kijk op www.telco.eu.
3: Webhosting Telco.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Wow. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
2: Goedenavond, dit is het nieuws van 9 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De provincie Noord-Brabant trekt voorlopig nog geen vergunningen in van 5 pluimveebedrijven. Op 1 oktober komt er een ontwerpbesluit waarna de boeren kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. De meerderheid van provinciale staten wil dat er zo snel mogelijk met de ondernemers wordt overlegd. Mogelijk voorkomt het landelijke stikstofpakket uiteindelijk dat de vergunningen worden ingetrokken. De provincie Noord-Brabant wil de natuur herstellen op last van de rechter. De bijna 60 jaar oude bedreigde orka bij Portugal lijkt beschoten te zijn met een luchtbuks. De Spaanse autoriteiten onderzoeken dat nu. De orka was afgelopen jaren betrokken bij het rammen van schepen bij Spanje en Portugal. Volgens bronnen is het dier zo'n 10 keer beschoten, zo blijkt uit sommige kogeltjes in de rugvin. Er leven wereldwijd nog maar 32 wilde Iberische orka's. Waarom de dieren schepen aanvallen is onbekend. Fans van Soldaat van Oranje kunnen vanaf vandaag bieden op decorstukken en requisieten uit de musical. Onder die veiling items zijn een Bentley-replica, een portret van koningin Wilhelmina, theaterstoelen, een toneelpiano en oude typemachines. De musical werd in juli voor het laatst opgevoerd na bijna 16 jaar. Soldaat van Oranje trok sinds de première in 2010 ruim 4 miljoen bezoekers en is de langstlopende voorstelling in de Nederlandse theatergeschiedenis. De online veiling sluit op 31 augustus. En olieconcern Shell mag niet langer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast, dat is de oostkust van Zuid-Afrika. Dat heeft het constitutioneel hof bepaald. Daarmee komt er een einde aan een jarenlange juridische strijd met lokale gemeenschappen en milieuactivisten. Shell kreeg in 2014 nog toestemming voor seismisch onderzoek, maar dat werd steeds uitgesteld door rechtszaken. Volgens tegenstanders waren omwonenden te weinig betrokken bij de besluitvorming. Shell zegt de uitspraak te zullen accepteren. Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Mark Raden. Ik luister naar Angstelingen naar Rivierenland Radio.

0: En ik ben ook in die auto vorige week onderweg naar Aardendonk. Het hele konvooi van Rivierenland Radio Drive Safe. Je hoorde natuurlijk Miles Smith en Niall Horan.
1: Ja, en bedankt hè, want je zat bij mij in de auto.
2: Tot 11 uur is dit Club 26.

0: Eske in de stad. Nou, ik was er straks nog in de stad. Ik heb ze niet gezien, hoor.
1: Nee, dan zit je in de verkeerde stad. Want volgens mij komen ze uit Utrecht.
0: Uit Utrecht? Oh ja, ja dat is niet zo heel ver. Dus,
1: Nee, maar goed, als je dan in de Mosseloot loopt, dan wordt het moeilijk tegenkomen.

Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: 1982, je hoorde het hele mooie Surrender van John Anderson.
1: Ja, hartstikke leuk, zeg maar. Terwijl we dit programma maken, zeg maar, kom er. Ik heb hier zo 3 telefoons op mijn desk liggen. Ja. En op 2 van die telefoons, gelukkig, maar staat er een WhatsApp. En de berichtjes, die stromen aan alle kanten binnen vanavond. I miss knowing what you're thinking.

0: Er komt iemand binnen om me af te leiden, zeg maar. En het wordt al meteen stil op de radio.
1: Dat was natuurlijk Alex Warren en Fever Dream. Ja. Ja, de man was ooit dakloos, hè? Wist je dat?
0: Nee, dat is...
1: Hij moest zelfs gewoon slapen in een auto, dus... Maar als ik ooit dakloos raak, ja, dan heb ik toch echt een probleem, want ik heb geen auto.
0: Nee, dat is waar, ja. Maar ja, dan moet je ook niet zo hard klagen als iemand al niet veilig rijdt volgens jou.
1: Oké. Nou ja, dan ga ik gewoon in de stuur van die vierenland slapen, niet zo moeilijk, hè.
0: Ja, dat kan ook.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Ben je ondernemer?
3: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
2: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
3: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De provincie Noord-Brabant trekt voorlopig nog geen vergunningen in van 5 pluimveebedrijven. Op 1 oktober komt er een ontwerpbesluit waarna de boeren kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. De bijna 60 jaar oude bedreigde orka bij Portugal lijkt beschoten te zijn met een luchtbux. Zo blijkt uit sommige kogeltjes in de rugvin. Fans van Soldaat van Oranje kunnen vanaf vandaag bieden op decorstukken en requisieten uit de musical. En olieconcern Shell mag niet langer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast, dat is de oostkust van Zuid-Afrika. Dat heeft het constitutioneel hof bepaald. Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Maashorst kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Dat was natuurlijk Paul Simon, Late in the Evening. Nou ja, zo laat is het nog niet hoor. Het is 9:45 of zo.
1: Nou ja, maar goed, als je naar buiten kijkt, dan is het al behoorlijk donker.
0: Ja, maar dat heeft natuurlijk te maken, ja, we gaan weer richting wintertijd.
1: Nou, de wintertijd, dat duurt nog wel even voor dat zover is.
0: Nou ja, ik ga in ieder geval nog lekker nazomeren in oktober in Turkije. Dus.
1: Ja, maar goed, in eind oktober, zeg maar, dan gaat pas de zomertijd weer terug.
0: Jawel, jawel, maar ja, je kunt het al goed merken aan de avonden hoor. En s'morgen is het ook al laat licht hoor.
1: Ja, maar goed, dat hoort bij de tijd. Ik zat vandaag op Facebook te kijken en Suzanne of Freke, die hadden een foto geplaatst, zeg maar, van Freke samen met haar zoontje. En daar stond bij geschreven dat ze dan toch een ander repertoire zongen voor het zoontje wat ze hebben.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, en toen had ik erbij geschreven van, ja, maar goed, wat klaagt hij nou? Wat? Hij heeft toch een huiskamerconcert, zeg maar.
0: Oh,
1: en dat nog eens een keer van Suzanne en Freke. Dus wie wil dat nou niet? Of niet, Jos?
0: Nou, dank je.
2: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb? Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Ja, als ik ook hier in de studio kom, dan verlies ik mezelf weer. Want dan zie ik erop, hè, natuurlijk. Nou. Dat was Love Myself. Lose Myself, zo was het. Ja.
1: Hoe kom je dan ook thuis, Jos?
0: Ik weet het niet. Ja, dan maar een uurtje bestellen of niet. Ja. Zullen we even een lekker dikke vet eten vandaag? Hier is toch wel een hele lekkere. Hier is

0: En dat was John Cicada en Just Another Day. De man is oorspronkelijk geboren in Cuba.
1: Ja, we gaan nou over een uur of twee, drie, zeg maar. Dan liggen we op bed en gaan we slapen. En dan de volgende morgen, zeg maar. Dan word je wakker en dan heb je gedroomd. Kun je dat dan herinneren of helemaal niet?
0: Ja, dat ligt eraan.
1: En ja, waar ligt het dan aan?
0: Hoe spannend de droom was natuurlijk.
1: Oké, nou. Ja, ik moet zeggen dat ik eigenlijk nooit mijn dromen kan herinneren.
0: Nou, het is wel zo, ik word al wakker en dan weet je het eventjes en dan 30 seconden later ben je het kwijt.
1: Nou, ja.
0: Het zal wel een beschermingsmechanisme van onze hersenen zijn.
1: Dat denk ik ook. Maar goed, we gaan nu even luisteren naar de dromen van Capriella.

0: Tijdens thuis zijn, dan moet Rob mij weer wakker maken. Want dan zit ik naar die plaat thuis. En dan zit ik helemaal aan die plaat natuurlijk. Hè?
1: Ja. Nou, we kunnen er nog eentje draaien, denk ik, nog voor het nieuws. En anders, als we nog wat tijd over hebben, we hebben nog een klein filmpje klaarstaan uit de film Mission Impossible. Maar eerst gaan we luisteren naar Rolf Sanders.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht-rechtspraak. Altijd een goede zaak.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio. Alle inwoners van Engeland en Wales hebben van de overheid een noodmelding gekregen vanwege het risico op natuurbranden. Mensen wordt dringend gevraagd om geen vuur te maken, dus ook niet te barbecuen, een vuurkorf aan te steken of vuurwerk af te steken. Dit jaar is er al een record aantal natuurbranden uitgebroken en de brandweer heeft er de handen vol aan. Zelfs een klein vlammetje kan al snel uitgroeien tot een grote bosbrand. En het natuurbrandseizoen kan nog tot november duren. Uber wil samen met het Chinese technologiebedrijf Pony AI meer dan 2000 robottaxis inzetten in Europa. De bedrijven bieden nu al zelfrijdende taxis aan in Zagreb, de hoofdstad van Kroatië. Die dienst moet worden uitgebreid naar 4 andere Europese steden, maar welke dat zijn is nog niet bekend. Pony AI levert de technologie voor het zelfstandig rijden, terwijl Uber de klanten en het platform levert. De bedrijven willen voor het beheer van de taxis samenwerken met lokale partners. De provincie Noord-Brabant trekt voorlopig nog geen vergunningen in van 5 pluimveebedrijven. Op 1 oktober komt er een ontwerpbesluit waarna de boeren kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. De meerderheid van provinciale staten wil dat er zo snel mogelijk met de ondernemers wordt overlegd. Mogelijk voorkomt het landelijke stikstofpakket uiteindelijk dat de vergunningen worden ingetrokken. De provincie Noord-Brabant wil de natuur herstellen op last van de rechter. En olieconcern Shell mag niet langer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast, dat is de oostkust van Zuid-Afrika. Dat heeft het constitutioneel hof bepaald. Daarmee komt er een einde aan een jarenlange juridische strijd met lokale gemeenschappen en milieuactivisten. Shell kreeg in 2014 nog toestemming voor seismisch onderzoek, maar dat werd steeds uitgesteld door rechtszaken. Volgens tegenstanders waren omwonenden te weinig betrokken bij de besluitvorming. Shell zegt de uitspraak te zullen accepteren. Het weer in het zuidwesten, kans op wat bewolking. Het koelt vannacht af naar zo'n 16 graden in het noorden en zo'n 21 in het midden en zuiden bij een zwakke tot matige noordenwind. Morgen krijgen we zonnige periode met kans op een bui bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Best kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Girls Who Like Girls. Dat was natuurlijk een heerlijke plaat, vind ik het persoonlijk. Sarah.
1: Ja, dat heeft dan weer te maken met de bruid die dan in Amsterdam was het afgelopen weekend.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, dat schijnt de themasong van zich te zijn.
0: Ja, ik was toen eventjes in Amsterdam.
1: Ja.
0: Was me toch een beetje te druk, eerlijk gezegd.
1: Oh, oké. Okay. We zijn afgelopen weekend zijn we dus in Arendonk geweest. Afgelopen zondag om waar we uitzendingen te maken. Ja. Maar in het verleden hebben wij ook uitzendingen gemaakt in België. Maar als je er een beetje op terugkijkt, hoe is dat dan voor jou, zeg maar, om nu weer eens een keer in België radio's gemaakt te hebben?
0: Ja, het was gewoon een leuke soort jeugdsentiment. Ja, noem maar op. Volgens mij heb ik dat zondag ook al verteld. Maar...
1: Ja. Maar goed.
0: Ja, dat is de leeftijd, Rob. Je valt in herhaling.
1: Ja, maar goed. Ik heb een geheugen zoals een vergiet. En misschien blijft er een vergiet meer hangen dan tegenwoordig in mijn hersenen.
0: Nou ja, dan heb je in ieder geval de Solarix clips kunnen kijken door je vergiet van de week. Dus,
1: Oh ja, maar goed.
0: Heb jij er nog naar gekeken? Of niet?
1: Nee, ik was het vergeten dat het om 8 uur was. Ik kwam er veel te laat achter.

0: lekker nummertje hoor, Taylor Dane. Can't get enough of your love.
1: Ja, en over liefde gesproken, blijven we nog eventjes in het thema van liefde.
0: Echt waar?
1: Ja, maar kijk maar naar de titel van de volgende plaat.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Ja, het is weekend dus.
1: Inderdaad, Weekend Love. De Golden Earring, 1979. Toen stonden ze genoteerd in de parade.
0: Ik heb echt geen oorbel in hoor, dus...
1: Oh, ja.
0: Maar ja, hier is in ieder geval toch wel een lekkere plaat voor de Golden Earring.

0: De zomer sluit je af met de mooiste muziek.
1: Hot on two.
0: Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio.
2: 100 heerlijke zomerhits,
0: vakantieklassiekers
2: en feel-good songs
0: om nog één keer volop van de zomer te genieten. Luister via DAB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl.
2: De Summer Night Top 100.
0: Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur, alleen bij Rivierenland Radio.

0: Dancing in the Moonlight, dat was natuurlijk de toploader. Ja, de maan schijnt niet vandaag, hè?
1: Of de maan schijnt?
0: Ja.
1: Ik weet niet, ik heb niet naar buiten gekeken.
0: De maan schijnt achter de bomen.
1: Ja, zie, de maan schijnt achter de bodem. Maar voordat we dat gaan zingen, Jos, dan wachten we eventjes tot november. Want,
0: ja, nou ja, maar ik denk dat de pepernoten al in de supermarkt liggen, toch?
1: Ja, zou het? En de chocoladeletters ook al?
0: Ik denk het er haast van wel, maar ja, goed. Mr. Know It All.

0: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 uur tot 9 uur ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen, doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
1: Natuurlijk vertellen we je alles over het luisteren via DHB+, onze gratis app en internet. Dus ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus.
2: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio. En maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Wow. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van Rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Alle inwoners van Engeland en Wales hebben van de overheid een noodmelding gekregen vanwege het risico op natuurbranden. Uber wil samen met het Chinese technologiebedrijf Pony AI meer dan 2000 robottaxis inzetten in Europa. De provincie Noord-Brabant trekt voorlopig nog geen vergunningen in van 5 pluimveebedrijven. Op 1 oktober komt er een ontwerpbesluit waarna de boeren kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. En olieconcern Shell mag niet langer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast, dat is de oostkust van Zuid-Afrika. Dat heeft het constitutioneel hof bepaald. Het weer in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het koelt vannacht af naar zo'n 16 graden in het noorden en zo'n 21 in het midden en zuiden bij een zwakke tot matige noordenwind. Morgen krijgen we zonnige periode met kans op een bui bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
8: Hallo allemaal, ik ben René Kolenbrander en ik luister de hele dag naar Rivierenland Radio.
9: Rivierenland Radio.
10: Rivierenland Radio. Dit is de flitsschijf van deze week.
11: Dancing Without You, Disco Bambino, featuring Nile Rodgers en Zo.

0: En dat was je dan weer, de flitschijf Dancing Without You, Disco Bambino. En dat was dan featuring Nile Rodgers en Sophie Ellis Baxter.
1: Ja, die hebben het nu op het scherm staan.
0: Ja, nu staat het er goed op.
1: Dus, ja.
0: En eindelijk een scherm waar ik kan lezen, hè, met die oude ogen van mij.
1: Ja, maar laat ik zo zeggen, hier in de studio hebben we een heel klein scherm, zeg maar. En als er staan die lettertjes allemaal klein. Dat, ja, Roger die is nog jong, zeg maar. Dus die heeft het allemaal verzorgd hier zo. Maar met het internet hebben ze rekening gehouden, zeg maar, met wat de oudere mannen, zeg maar. En
0: ja,
1: dan
0: kunnen
1: ze goed lezen. Dus
0: inderdaad, dat klopt, ja.
1: Nou, als je voornamelijk klikt op de pagina playlist, daar staat alles even heel erg groot.
0: Oh ja, oké, okay, ja, mooi. Ja. Fantastisch.
1: Nou, ja.
0: En wat die tekening die er nou op staat, heb jij dat getekend?
1: Nee, dat heb ik niet getekend. Het was het hoesje.
0: Dat is gewoon regelrecht gekopieerd van het hoesje dan.
1: Ja, inderdaad. Het was van het album Virus. Je gaat luisteren naar Doe Maar. En dat nummer 1, pa.
2: Zo

De zomer sluit je af met de mooiste muziek. Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. Maak deze avond ook kans op kaarten voor I'm Live. Dit jaar met 2 festivalweekenden aan de IJzeren Man in Vught. De Summer Night Top 100. Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur alleen op Rivierenland Radio.

0: This Time for Africa, dat was natuurlijk Shakira.
1: Ja, oké. Okay. We hebben Shakira nummer 1 staan, tenminste afgelopen week. Met Die Die, dat is een voetbalplaat. En dit was ook een voetbalplaat.
0: Ja, jij bent een van de grootste voetbalfans ter wereld. Dus.
1: Heel erg. Als een voetbal wordt uitgezonden, zeg maar, dan heb ik een of andere romantische film aanstaan. Want dat wordt vaak voor de vrouwen uitgezonden. En dan kijk ik gewoon even lekker mee. Ja. Want dat vind ik dan toch ietsjes fijner dan de wedstrijd zelf.

0: Love you, baby.
1: Criscos Amsterdam. En dat was natuurlijk een lekker plaatje. Mayo Mai en Louisa Sansa en Willie William deed ook mee toevallig.
2: Ja, een hele mond vol altijd. Criscos Amsterdam. Ja. Die komen vaak niet alleen. Die nemen altijd wat gastartiesten mee op hun plaats.

0: En dat was natuurlijk Murray Head, One Night in Bangkok. Nou, dit was het weer voor vandaag voor mij. Ik zou zeggen, ja, tot donderdag.
1: Ja, inderdaad, tot donderdag. En ik zou zeggen, heel veel plezier daar met Kees Veerman en Riverdance. En we gaan eruit met de dame die afgelopen zondag live kwam zingen. Dolce Beringen met Break Your Heart.
2: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons graag...
1: Oh, dat denkt hij anders over. Gaan we toch nog een keer op proberen.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio. En maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio.
2: Wow.
1: Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06-44-43-77-99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
3: Goedenavond, dit is het nieuws van 11 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen twee jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge-hoogleraar Jason R.D. is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige R.D. kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. R.D. ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. Alle inwoners van Engeland en Wales hebben van de overheid een noodmelding gekregen vanwege het risico op natuurbranden. Mensen wordt dringend gevraagd om geen vuur te maken, dus ook niet te barbecuen, een vuurkorf aan te steken of vuurwerk af te steken. Dit jaar is er al een recordaantal natuurbranden uitgebroken en de brandweer heeft er de handen vol aan. Zelfs een klein vlammetje kan al snel uitgroeien tot een grote bosbrand. En het natuurbrandseizoen kan nog tot november duren. En Uber wil samen met het Chinese technologiebedrijf Pony AI meer dan 2000 robottaxis inzetten in Europa. De bedrijven bieden nu al zelfrijdende taxis aan in Zagreb, de hoofdstad van Kroatië. Die dienst moet worden uitgebreid naar 4 andere Europese steden, maar welke dat zijn is nog niet bekend. Pony AI levert de technologie voor het zelfstandig rijden, terwijl Uber de klanten en het platform levert. De bedrijven willen voor het beheer van de taxis samenwerken met lokale partners. Het weer in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het koelt vannacht af naar zo'n 16 graden in het noorden en zo'n 21 in het midden en zuiden bij een zwakke tot matige noordenwind. Morgen krijgen we zonnige periode met kans op een bui bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
5: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Hallo, ik ben Ries. Ik woon langs Lek en ook ik luister naar Rivierenland Radio.

Dus deze Sunshine Mix geeft precies dat extra beetje zon waar je vandaag misschien nog een beetje op staat te wachten. Goedenavond, welkom bij River Dance op Rivierenland Radio. Een uur lang warmte, soul en disco met die herkenbare glitter uit de jaren 70 en 80. Muziek die vanzelf een glimlach op je gezicht zet en de dansvloer in je woonkamer opent. We begonnen rustig en warm, maar we bouwen het langzaam maar zeker op.

Philadelphia Disco is the best met Evelyn Champagne King en Shame uit 1977. En Evelyn bracht de geluid dat nog steeds elke dansvloer wakker maakt. Dan nu de dames van First Choice. En dat is pure Philly Soul. En Dr. Love blijft medicijn voor de heupen.

Zo te horen moeten we een nieuwe exemplaar aanschaffen. Want hij sloeg een paar keer een heel klein beetje over deze Britse disco-klassieke die overal de boel in beweging kreeg met Use It Up en Wear It Out van Odyssey. Dan nu Europese disco met een knipoog. Licht, vrolijk, glitter en precies Riverdance.

is eigenlijk al een heel oud nummer, want het origineel Bend Me, Shape Me komt van The Outsiders. En die namen het op voor hun allereerste opname in 1966, op het album In. En de bekendste versie werd later gemaakt door de American Breed en ook nog een keer door de Amen Corner. En in 1978 deed Gilla het lekker dunnetjes over mijn band.

0: Ja, een Spaanse disco-pop die in Nederland opvallend populair werd. Luisa Fernandez en Lay Love on You. Een heerlijke afsluiter van dit eerste warme blok. En straks gaat Riverdance verder natuurlijk. En dan schuiven we door naar de jaren 80, waar de energie omhoog gaat. Tot straks.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
2: Radio. Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
4: U zoekt correcte en nette consumenten?
5: Nette consumenten.
4: Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De voormalige Cambridge hoogleraar Jason Ardee is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardee kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Alle inwoners van Engeland en Wales hebben van de overheid een noodmelding gekregen vanwege het risico op natuurbranden. En Uber wil samen met het Chinese technologiebedrijf Pony AI meer dan 2000 robottaxis inzetten in Europa. Het weer in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het koelt vannacht af naar zo'n 16 graden in het noorden en zo'n 21 in het midden en zuiden bij een zwakke tot matige noordenwind. Morgen krijgen we zonnige perioden met kans op een bui bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio. In Zaltbommel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

Nederlandse poppower met internationale uitstraling Centerfold bracht attitude en dansbaarheid. Laura Fitzi ging later solo en ze was daar ook toch wel redelijk bijzonder goed in, zeg maar. En wij gaan verder met lekkere muziek. Yarborough and People. Don't Stop the Music.

En dat was Yarbrough and People and Don't Stop the Music. Een titel die eigenlijk precies zegt wat we hier bij Rivierenland Radio doen. Gewoon lekker doorgaan, die vroege ethisch groove, dat warme funkgroundje. En het blijft een plaat die je vanzelf in beweging zet. En als we het dan toch hebben over beweging, dan schuiven we nu door naar een track die in de breakdance scene een echte klassieker werd. Britse electrofunk, geproduceerd door Arthur Baker. Strak, stuiterend en helemaal 1983. Hier is Freeze. And I owe you.

0: Italo Disco op zijn best van Silver Pozzoli en Around My Dream uit 1984. Licht, vrolijk en een perfecte afsluiter van dit uur. En warmte, disco en ethische energie. Precies dat dansende gevoel waar Rivierenland Radio zo van houdt. Voor nu, blijf bewegen, blijf genieten. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.
1: Rivierenland Radio.

0: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 tot 9 ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen. Doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
1: Natuurlijk vertellen we je ook alles over luisteren via DHB+, onze gratis app en internet. Dus, ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus. Rivierenland
2: Radio. Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70s tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Goedenacht, dit is het nieuws van 12 uur.
7: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen 2 jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge hoogleraar Jason Ardet is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardet kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardet ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.

De zomer sluit je af met de mooiste muziek. Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. Maak deze avond ook kans op kaarten voor I'm Live. Dit jaar met twee festivalweekenden aan de IJzeren Man in Vught. De Summer Night Top 100. Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur alleen op Rivierenland Radio.

0: was hem.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
2: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen twee jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge hoogleraar Jason Ardet is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardet kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardet ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 uur tot 9 uur ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen, doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
1: Natuurlijk vertellen we je alles over het luisteren via DHB+, onze gratis app en internet. Dus ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen 2 jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge-hoogleraar Jason Ardé is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardé kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardé ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio. In Geertruidenberg kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.